parlement is vertegenwoordigd. De radicaalrechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Loel FM maakt de Veluwe wakker met de beste muziek op 105.5 FM.
1: Mijn hele leven lang heb ik steeds gedacht.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Lou FM.
3: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
2: Het is echt belangrijk ook bijvoorbeeld in het onderwijs dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
1: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
3: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdrag en een Mahnung aan ons.
1: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land wordt het nu snel drukker op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 12 kilometer met een kwartier vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Wezep en de afrit Elspeet. 7 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar een half uur. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg,

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Een vrijgezel, een plaat van Benny Nijman uit 1981. De eerste plaat alweer van de ochtendspits op de vroege maandagmorgen. De 21ste alweer van de septembermaand, alweer maandagmorgen. Het weekend alweer voorbij. We gaan er snel zo'n weekend, hè. Voordat je het weet is het alweer voorbij. En is het alweer maandagmorgen. Nou, wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat er weer klaar. Dus dat betreft staat alles weer klaar. De muziek staat in de playlist. Dus we zijn er klaar voor. We gaan beginnen.

0: Forget About Me in plaats van de Bellamy Brothers. En daarvoor Cliff Richards met Lucky Lips. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 21ste van de septembermaand. En vandaag de internationale dag van de vrede. Ook de internationale dag tegen Alzheimer. Op 21 september staan we ieder jaar stil bij mensen die aan Alzheimer lijden. Een ziekte die geheugenverlies veroorzaakt en die vooral bij ouderen voorkomt. We gaan een toepasselijk liedje draaien dat ook over dementie gaat. Het liedje gaat over de angst en impact van dementie. Nou, Hugh Buck gaat het liedje zingen. Hugh Buck schreef het nadat een vriend die met dementiepatiënten werkt hem aan het denken zette over wat er zou gebeuren als hij zelf of zijn familieleden door deze ziekte getroffen zouden worden. Nou, we gaan die plaat draaien. Hier is Wat Als.
1: Wat als ik vergeet hoeveel jij voor mij betekent, als ik niet meer weet wat ik zeggen moet. Als mijn nieuwe dag al ligt in het verleden en wat ik voel niet meer klopt met wat ik doe.

Star City in plaats van Jenna Dean. En daarvoor Jubak met Wat Als. Een toepasselijke plaat voor vandaag, want het is vandaag de internationale dag tegen Alzheimer. Dus vandaar ook die plaat van Jubak. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, dan staan er vandaag wel wat op. En beginnen bij Pearl Jean Josephson. Is een Nederlandse zangeres. Is vandaag alweer 41 jaar geworden. Mariam Hazouni. Ja, een moeilijke naam eigenlijk wel. Nederlandse actrice en schrijfster. Is vandaag alweer 41 jaar geworden. En Alize Schaap is een Nederlandse actrice, maar ook zangeres. Is vandaag 44 jaar geworden. En Teun Kuilboer is een Nederlandse acteur. Is vandaag 44 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Volgens mij heb ik er nog meer gezien. Ja, Lucretia van der Vloot. Lucretia van der Vloot. Ja, zo moet ik het uitspreken. Volgens mij is een Nederlandse zangeres, maar ook actrice. Is vandaag 58 jaar geworden. En vandaag staat er nog volgens mij op. Ja, Dirk is dat. Dirk Scheringa is een Nederlandse zakenman. En Dirk is vandaag 76 jaar geworden. En dat waren de jarigen die vandaag op de kalender staan. Of tenminste op de verjaardagskalender staan.

The Rose Garden, in plaats van Dean Anderson. En daarvoor Dan Rosenbaum met Swimming into Deep Water. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Locomotief. Ja, nog geen Albert Vierhuis op de radio, dus wel een non-stop hit. En dan van 2 tot 4 uur de muziekleuze in de middag met Albert Leusing. Van 4 tot 5 uur Vrouwenmagazine met Anja van Boven. En van 5 tot 6 uur door met Diesmer Ponstein. En van 6 tot 8 uur de Lukebox met Luc van den Berg. Van 8 tot 9 uur Sportief zijn, zeker weten met Dirk-Jan Grokezijn. En van 9 tot 10 uur Tutu met Harry Hollander en Adriaan Bruining. En deze week gaat er volgens mij wel door. Dus ja, vorige week is dat volgens mij niet gelukt. Maar dit keer zal het wel lukken. En dan van 10 tot 12 uur Loco's Muziekschouwsel met Herman Zielhuis. Het is een herhaling van zaterdagavond. Allee.

de 18 en 20 graden. Dus tussen de 18 en 20 graden vandaag. Best leuk najaarsweer. We gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst Paul McCartney en de Wings.

Jet. Ja, je hoort de plaat van Paul McCartney en de Wings. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Dan morgen een grijze dag. Het wordt dan 19 graden qua temperatuur, wel lekker. En de windkracht 2 uit het noordwesten, dus heel weinig wind. En het blijft dan wel droog. Woensdag weer een zonnetje erbij. Ook af en toe bewolking. Wel kans om een buitje. 3 mm staat erbij. En de windkracht 2 uit het zuidwesten. En donderdag hetzelfde weertype. Wel meer zon als op de woensdag. 19 graden wordt het dan. Met een windkracht 3 uit het west-noordwesten. En dan blijft zo te zien het wel droog. Nou, qua weercijfers. Vandaag een weercijfer 9. Morgen een 8. Woensdag ook een weercijfer 8. En donderdag weer een weercijfer 9. Dus best hoge weercijfers. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de A.

0: NWB. Maar eerst een plaat van Cliff Richards en The Shadows.
1: On my word, there will never be anyone but you, child.

0: on my word.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land verloopt de ochtendspits vrij normaal. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 4 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden tussen de afrit Lelystad Airport en Almere Oostvaarders ook 4 kilometer. A28 van Zwolle naar Utrecht bij de afrit Elspeet 3. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. Wat meer oponthoud, ongeveer een kwartier, zien we op de N50 Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen nu 7 kilometer file. En op de A50 Arnhem richting Oost rijdt het langzaam tussen knooppunt Valburgen en Ravenstein 10 kilometer. Je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Highlight met California. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag? Maar dan in het verleden, 2023, de Nederlandse elektronica-keten BCC is failliet. Nadat eerder al uitstel van betaling werd toegekend, was in 2023 op deze datum. Nog wat andere berichten uit 1967. De kleurentelevisie wordt voor het eerst keer aan het grote publiek getoond tijdens de elektronica-beurs Virato. Ja, Virato was dat toen, hè? In Amsterdam was in 1967 en nog een berichtje uit 1998. BNR Nieuwsradio, een landelijke commerciële radiostation, wordt gelanceerd. Was in 1998 op deze datum.

0: Het testament, je hoort een plaat van Boudewijn de Groot uit 1967. En straks na 9 uur, dus na dit programma op Local FM, Wim Bannetje van de Radio met Willem van den Belt. Nou, wat heeft Willem van den Belt zowel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezenderhit voorbij komen uit de jaren 60, 70 en 80 jaren. En verder natuurlijk ook alle schijven van diverse radiostations die toen op de Noordzee lagen. En beginnen met deze, en dat is...
1: Look out! Doedelschijf!
2: Hoera! Ik ben
1: Doedelschijf! Doedelschijf!
0: Peace is a plaat van Peter met Peace.
2: That grows in the sunshine.
0: En wat heeft hij nog meer? Nou, deze.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.
4: Er hangt een lampje voor de brievenbus en in de tochtigste kieren zit papier. We waren heel erg hard.
0: Gerard Cox met 1948, toen was geluk nog heel gewoon. Dat is de alarmschijf voor deze week. En wat heeft hij nog meer? Nou, dat is dit.

0: Love and Two Hour.
1: C'est la vie que je mène avec toi.
0: Stone and Eric Carden.
1: Love and
0: Chardon is een Chardon, ja.
1: C'est dormir chaque nuit.
0: Heeft me niet gemakkelijk gemaakt deze keer, hè, die Willem van de Belt. In ieder geval een leuke plaat. En wat heeft hij nog meer? Nou, dat is dit.
2: Mi amigo's lieveling.

Silver Star. Ja, je hoort een plaat van de Four Seasons uit 1976. Ja, alweer bijna 8 uur. Alweer bijna het einde van het eerste gedeelte van de ochtendspits. Straks na het nieuws en het weer en de reclameboodschappen ben ik weer bij je terug met het tweede gedeelte van de ochtendspits. Wat gaan we nog wel doen tot aan het nieuws van 8 uur? Nou, we hebben de instrumentale plaat nog helemaal niet gedraaid. Dan doen we dit keer met een oude plaat. 1968 staat erbij van Paul. En dat is Love is Blue. Die gaan we even draaien. En dan nog als aanvulling nog een andere instrumentale plaat. Moet ik nog even uitzoeken. En dan gaan we naar het nieuws toe. En straks ben ik weer bij je terug met het tweede gedeelte van de ochtendspits.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
2: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè? In plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks. Dus er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
1: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
3: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
1: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land verloopt de ochtendspits vrij normaal. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders 6 met daar ruim 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Wezep en de afrit Elspeet 8 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburgen en Ravenstein 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En 50 Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer. En daar is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Thing for the Day in plaats van de George Baker uit 1979. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede gedeelte weer van de ochtendspits op Local en Loo FM op de vroege maandagmorgen. Ja, vandaag alweer de 21ste alweer van de septembermaand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, nou, het laatste blokje, wat hebben we uitgezocht? Nou, eigenlijk wel oude platen, hè? Ja, Gerard Schoonebeek en Lenny Koer zie ik hier staan. Ook Benny Nijman. Dus dat betreft, dan wordt het weer gezellig. Ja, we gaan beginnen.

Eros Ramazzotti. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 21 september. En vandaag de internationale dag van de vrede. Ook de internationale dag tegen Alzheimer. Ja, op 21 september staan we ieder jaar stil bij mensen die aan Alzheimer lijden. Een ziekte die geheugenverlies veroorzaakt. En die vooral bij ouderen voorkomt. Dus vandaar de dag tegen Alzheimer. Het vorige uur had ik een plaat van U-Buck. En we gaan dezelfde plaat draaien, wat als, maar dit keer van een zangeres van Belle.

Head Over Heels, een plaat van ABBA. En daarvoor een plaat van Bella Paris. Wat als was de plaat getiteld? Had te maken natuurlijk met, omdat het vandaag de internationale dag tegen Alzheimer is. En dan is dit wel een hele toepasselijke plaat die we net draaiden dus. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur Studio Elburg met Aad Withaar. Van 11 tot 12 uur de derde helft met Erwe Bos. En van 12 tot 2 uur middagmatinee ook met EB. Van 2 tot en met 4 uur, nee, tot 5 uur muziekcarousel. Nee, tot 6 uur zelfs. Muziekcarousel, de non-stop hits. En dan van 6 tot en met 7 uur wat wij willen weten met Rob de Koners en Egbert Bos. En van 7 tot en met 8 uur orgeluur. En van 8 tot en met 9 uur van aards tot eeuwigheid. Van 9 tot 10 uur tutu met Harry Hollander en Adriaan Bruining. En van 10 tot 11 uur nachtgedachten met Herman Diepens. En dan easy listening, de non-stop hits weer tot 12 uur. Ja, de programmering staat iets anders momenteel op de website. Ik kan niet zeggen dat het overzichtelijker geworden is, want het staat een beetje door elkaar allemaal. Maar we zijn eruit gekomen volgens mij. Ja, we gaan verder met een plaat uit 1983.

Old and Wise, in plaats van de Alan Parsons Project uit 1983. Ja, aankomende weekend, Herfestijn in Oosterwolde biedt 3 dagen vol activiteit voor jong en oud. Nou, van vrijdag 25 tot zondag 27 september staat Oosterwolde in het teken van de jaarlijkse Herfestijn Oosterwolde. 3 dagen lang is er een varieerd programma met activiteiten voor kinderen, ouderen, sportliefhebbers en muziekliefhebbers. Het programma begint om vrijdag 25 september om 10 uur met de ouderenochtend. Bezoekers kunnen onder genot van een bakje koffie gezamenlijk samenkomen. En de ochtend wordt afgesloten met een lunch en een soep en ook brood. En de middag is er speciaal voor de jongeren en bezoekers een kindertheater. De christelijke theatergroep Knettergek brengt vanaf 2:30 is dat een vrolijke voorstelling. Na afloop kunnen de kinderen deelnemen aan een kinderbingo en krijgen ze patat met een snack, staat erbij. En om 5 uur is dat, dat is ook op vrijdag, staat de Oosterwolde City Run op het programma. Deelnemers kunnen zich vanaf 5 uur aanmelden en inschrijven bij de startlocatie aan de Grote Woldweg. Om 5:30 klinkt het startschot en om 7 uur worden de deelnemers terugverwacht. En om 7:15 volgt het afsluitmoment. De vrijdagavond wordt vanaf ongeveer 8 uur afgesloten met een muziekbingo. De inloop begint om 7:30 en er is plaats voor maximaal 150 deelnemers. Inschrijven kan via mtto.nl en deelname kost €15. En daarvoor kunnen deelnemers de hele avond meedoen. Dus de muziekbingo dus op de vrijdagavond. En zaterdag staat in het teken van de motorsport. Op zaterdag 26 september staat het programma van de Herfestijn grotendeels in het teken van de demonstraties en races. Vanaf 10 uur tot en met 5 uur is dat, vinden de Demo Classics plaats. De training voor alle klassen beginnen om 10 uur en om 11:50 en 1 uur zijn er demonstraties van Levi Vlier en Ruben Nijland. En om 2:50 is dat, beginnen de races en rond 5 uur worden de wedstrijden afgesloten. En zondag is er ook nog een programma. Ja, de Herfestijn wordt op zondag 27 september afgesloten

0: En Casey en de Sunshine Band. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend is het vrij rustig najaarsweer. Met vrij veel zonneschijn, maar plaatselijk ook wat nevel of mistbanken. En die lossen echter snel op. De temperatuur ligt rond de middaguur al op ongeveer 18 graden. En er staat maar weinig wind. Nou, vanmiddag blijven tot de meeste plaatsen droog. In het noorden en oosten van het land kunnen wel een paar kleine buitjes voorkomen. Maar die hoeveelheden stellen weinig voor. En tussendoor is er geregeld ruimte voor de zon. Er staat een zwakke tot matige wind uit het westen. En daarmee is het vrij rustig weer. En de temperatuur ligt rond de 18 en 20 graden. Tot zover het weer van vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een sugar.

We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Nou, morgen een grijze dag. Geen zon te zien morgen. En een windkracht 2 uit het noordwesten. En het wordt dan 19 graden. Dus het blijft wel droog zo te zien. Maar geen zon te zien dus morgen. Woensdag een zonnetje erbij. Af en toe bewolking. 20 graden wordt het dan. Met een windkracht 2 uit het zuidwesten. En donderdag ja, een zon. Maar ook bewolking 19 graden met een windkracht 3 uit het west-noordwesten. En zo te zien blijft het wel droog op de donderdag. Nou, qua weercijfers. Vandaag een weercijfer 9. Morgen een weercijfer 8. Woensdag een weercijfer 8. En donderdag een weercijfer 9. Dus best hoge weercijfers. En straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat van Kim Wout.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land lost geleidelijk aan op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Er rijdt het verkeer nog langzaam tussen de knopen te Muidenberg en Watergraafsmeer. 10 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders 4 met 5 tot 10 minuten extra reistijd. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Hoevelaken 8 kilometer. Daar is het op onthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Van patat tot racegeluid. Bij Oosterwolde viert de herfst. Kom op 25 en 26 september naar het Herfestijn aan de Grote Woldweg in Oosterwolde. Vrijdag is er volop gezelligheid voor iedereen. Een speciaal programma voor senioren. Een vrolijk jeugdtheater met gratis patat, snack en frisdrank. Een spannende jeugdbingo en de Oosterwolde City Run voor jong en oud. En 's avonds sluiten we af met een gezellige muziekbingo. Zaterdag staat helemaal in het teken van de rompende motoren tijdens de spectaculaire Demo Classics Race. Bewonder de klassieke racemotoren en beleef een dag vol nostalgie, actie en motorsport. Verdere informatie op onze Facebookpagina Herfestijn Oosterwolde.
2: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

Fluisterend hoor ik de wind in plaats van aukje fijn. Ja, het Hollandse kwartiertje is eigenlijk al begonnen. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de minimum temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1928, was 2 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 1989, maar ook in het jaar 2020 was 25,3 graden. De langste neerslagduur was in 1923, was 12,5 uur. En de hoogste etmaalsom van de neerslag was in 1930, was 24 mm. Ja, het Hollandse blokje, je hebt net al 1 plaat gehoord, die van Aukje Fijn. Maar wat gaan we nog meer draaien? Nou, Benny Nijman. Benny Nijman met Ik Weet Niet Hoe. En ook Lenny Koer. Ja, daar beginnen we mee met Maria.

Maar ja, een plaat van Lenny Koer. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze maandagmorgen. Ja, de spits is weer af en wel de maandagmorgenochtendspits. Morgen dan ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Straks na 9 uur bij Local FM weer Willem van den Belt met Mannetje van de Radio. Nou, Willem heeft de boelen weer klaarstaan. De jingles staan weer klaar. De playlist is weer lekker gevuld met heerlijke muziek. En ja, we gaan straks weer genieten van het programma van Willem van der Belt. Ook van de stem van Willem van der Belt. En ook van de muziek van Willem van der Belt. Dus het wordt weer gezellig tussen 9 en 12 uur met Mannetje van de Radio. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur Locomotief. Ja, geen broodjebal. Dus geen broodjebal. Nee, Albert Vierhuis is niet in de studio. Dus helaas niet. Maar wel gewoon non-stop hits. En van 2 tot 4 uur muziekleuze in de middag met Albert Leusing. Ook weer gezellig dus. Tussen 2 en 4 uur met Albert. Wat kunnen we horen bij de Lou? Nou, Aard Witthaar staat weer in de studio klaar. Met Studio Elburg. Dus we gaan daar ook van genieten bij Elburg, bij de Lou. En ook de derde helft natuurlijk van 11 tot 12 uur. Ook middagmatinee met EB van 12 tot 2 uur. Wat gaan wij nog doen tot het nieuws van 9 uur? Nou, ik heb nog een leuke plaat klaarstaan van Benny Nijman. Met Ik Weet Niet Hoe. Heet het morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin in Texas werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
2: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
1: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
3: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
1: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de 20 euro en 10.000 euro op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is het nog erg druk tussen Naar de Vesting en knooppunt Watergraafsmeer, 13 kilometer file met een kwartier vertraging. A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport 4 met daar 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst 5 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
7: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
8: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
9: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Op Lou FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: En het is weer bijna 11 minuten over de klok van 9 uur op deze maandagmorgen. Deze zonnige maandagmorgen. Een hele goede morgen. Welkom bij Studio Elburg. Ja, afgelopen vrijdag mocht ik je weekend inluiden en je werkweek uitluiden. Nou, vandaag luid ik je weekend uit en je werkweek weer in. Wat gaan we maar doen? We pakken natuurlijk de kranten bij voor het laatste nieuws. Nou, niet het laatste nieuws, hè, want dat nieuws wat het laatste nieuws is, dat heb je net op de radio gehoord. We gaan in ieder geval luisteren naar wat er allemaal in de krant staat op de voorpagina. Die gaan we behandelen en later ook het andere nieuws. En ook natuurlijk het nieuws uit de regio, want ook in de regio is weer voldoende gebeurd afgelopen nacht, afgelopen weekend. Ik kan wel zeggen van het weekend, hè, want op zondag hebben we geen nieuwsuitzendingen. Wel hele mooie christelijke uitzendingen. En ja, Naomi die draaide gisteren overuren, want die had zowel het ochtendprogramma als het avondprogramma, nam zij voor haar rekening. Ja, we gaan een heleboel leuke muziek draaien. We begonnen met Banger Hart van Rob de Nijs, want dit nummer bereikte op 21 september 1996... ja, goed uitgerekend, precies 30 jaar geleden de bovenste plaats in de top 40 en bleef er maar liefst 5 weken staan. Mooie muziek, vooral uit de 60's en de 70's.

Ja, die was wel heel erg oud. Die was uit het jaar 1960. Jan en Kjeld en de Banjo Boy. Leuk hè, dat ze in het begin een beetje in het Duits te zingen. Proberen te zingen. Ja, geen bottenschijf. Nee, nog geen bottenschijf. Nee, daar wordt denk ik aan gewerkt. En ik heb geen idee. We hebben gisteren wel met z'n allen gestemd hier bij de Loe. En ik heb geen idee wat eruit is gekomen. Alleen ja, op een gegeven moment krijg ik van Dries vanzelf een seintje van de bottenschijf staat er weer in. Dries heeft ook andere dingen. Ook andere leuke dingen van het weekend weer gehad. En dat moet ook blijven. Hè? Want nou, zijn gewone baan. En hij zit ook altijd heel erg druk bij de Loe aan het werk. Dus we wachten gewoon tot de bottenschijf gaat verschijnen. We pakken de voorkant van de stentor er even bij. De papieren stentor, zoals mijn collega Bart van Dijk altijd op dinsdag tot en met vrijdag donderdag zegt. Ja, Bart die is wat later. Wij moeten ook inspringen bij onze collega's bij Radio Nunspeet. Want daar zitten ze met zieken. En ook daar is Bart altijd al jarenlang actief geweest. Vandaar dat Dries altijd een uurtje langer doorgaat op de dinsdag, woensdag en donderdag. En zo kan Bart rustig van Nunspeet naar Elburg komen. Ja, het blijft lokale omroep. Hè. Het is niet zo dat je zegt van we hebben een doos met betaalde krachten die we over opentrekken. Nee, nee, zo werkt het niet. Nee, helemaal niet. Dus goed, we gaan luisteren naar het nieuws wat er op de voorkant staat. Ja, het hele geweld met het Malieveld en dat soort dingen, daar ga ik geen aandacht aan besteden. Ik vind het zo erg. Ik heb gisteren, eergisteravond niet eens naar het nieuws gekeken. En ook gisteren, alles wat er gebeurde over Malieveld en alle andere acties van Extinction Rebellion. Ik was er even helemaal klaar mee. Ik heb het gewoon links laten liggen. Gewoon even geen journaal gekeken. Maar wat ik wel op de voorpagina van de Stander vind, een vinding van Saxion kan vuurwerk allang uit stadions weerhouden. En ook de zwaar beveiligde rechtbank die komt pas later. En ook het verhaaltje over de sportvisserij. Die staat op haar achterste benen op een verbod van het weerhaakje. Het weerhaakje, dus dat zo'n haakje in ieder geval een beetje blijft zitten in de mond van de vis. Goed, wij gaan verder met een plaatje van de Eagles. Hotel California uit 1977. En waarom? Dat vertel ik je zo meteen.

Ja, nummer Hotel California van de Eagles, dat draait niet zomaar. Nee, Don Felder, dat is de gitarist en zanger van de Eagles. We kennen natuurlijk van One of These Nights, New Kid in Town en natuurlijk Hotel California, het nummer dat je net hoorde. Ja, dat nummer, die zanger en de gitarist, hij wordt vandaag 79 jaar jong. Ja, en dan moet, als het goed is, Sailor gaan beginnen met Traffic Jam. Ja, misschien zijn er wel helemaal geen files. We gaan het nog een keer proberen.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer over 9 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: We pakken het weerbericht er even bij. In de ochtend start regionaal met enkele ondiepe mistbanken. In de middag schijnt de zon geregeld afgewisseld met enkele stapelwolken. Het kwik stijgt naar 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. Er staat nog een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. In de avond en komende nacht koelt het tijdens opklaringen flink af. De minima liggen tussen de 9 en de 14 graden. Later neemt de bewolking toe.
2: FM, dat is lokale radio die leeft. Eentje die de beste muziek draait. En je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.

uit het voetbalstadion te weren is een oneindige, maar bij Saxion ligt een werkend prototype op de plank dat kruidsporen op handen als het ware ruikt. Gewonde Cambuurfans eind augustus. Een gestaakt duel in Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Niet de eerste vuurwerkincidenten en zeker ook niet de laatste. De KNVB scherpte vorige week het protocol aan. Voortaan wordt er direct gestaakt als er vuurwerk belandt op veld of tribune. Op Hogeschool Saxion ligt een mogelijke oplossing voor dit probleem al jaren stof te vangen. Onderzoeker Gerke Damsma legt een zwart scanapparaat op tafel, een miniatuur van een entreepoort. Technieken die werken bij het detecteren van vuurwerkresten. De ene test de arm van de supporter met weerkaatsing van licht op kruidresten. De handscanner meet vluchtige organische stoffen in de lucht. Waarom het er niet van kwam? In stadions is de voorkeur gegeven aan camera's in plaats van aan de voorkant tegenhouden, zegt Damsma. Maar doorontwikkelen kan altijd. Tijd nog, als we maar subsidie krijgen en een partij hiervoor de toekomst ziet. Verder met Dr. Hoek. Tragische muziek, drama op je radio. Hier is Sylvia's Mother.

Oh, 1962, de Beatles en Love Me Do. Ja, dat is een echte gouden ouwe. Hè? Ja, de 60's die zitten wel in het begin van de 60e jaren. Alhoewel, als we naar de 70's gaan kijken, die draaien, ja, die komen ook eigenlijk een beetje tussen 72 en 74 voor. Beetje zeezender tijdperk, zullen we maar zeggen. Goed, we pakken de voorkant van de Stentor er nog even bij. En we zien een zwaar beveiligde rechtbank. Pas later staat boven het artikel: de komst van de extra beveiligde zittingslocatie in Lelystad heeft vertraging opgelopen. Het plan was de nieuwe rechtbank te openen in 2031, maar dat gaat niet lukken. Er is bijvoorbeeld meer tijd nodig voor de procedure voor inspraak. Een extra beveiligde zittingslocatie is een rechtbank waarin verdachten met een hoog veiligheids- of vluchtrisico berecht worden. Zo'n locatie zit al in Amsterdam-Osdorp. Die staat bekend als de bunker, maar die is aan vervanging toe. In 2021, ja let op hè, dat is dus 5 jaar geleden. 5 jaar geleden viel de keuze op Lelystad. Door de handige ligging in het midden van het land kunnen hier zaken uit alle delen van Nederland plaatsvinden. Eind van dit jaar volgt een nieuw bouwplan. Ja, snap jij het nog? Nee, ik echt niet meer hoor, want dan is 5 jaar geleden is besloten dat er een nieuwe locatie moet komen. Dan denk je, nou, dan ga je de boel opstarten, dan ga je alles regelen, de vergunningen regelen, inspraak regelen. Dan kan je op een gegeven moment gaan bouwen in 2026, 2027. Dan kan die gewoon in 2031 klaar zijn. Maar wat ik nu lees is dat er meer tijd nodig is voor de procedure voor inspraak. Die had toch al lang gestart kunnen worden, of ligt dat nou aan mij? Is het nou zo vreemd dat mensen eigenlijk helemaal niet meer zoveel vertrouwen hebben in de landelijke politiek? Nou, ik vind dat niet hoor. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen hun schouders ophalen en denken van, waar doe ik het nog allemaal voor? Waar we het wel voor doen bij De Loe is mooie programma's maken. En afgelopen zaterdag tussen 12 en 2 was Op Dokters Recept met Bert-Jan Dokter. Ja, en Bert-Jan die heeft ook altijd de schaamplaten. Kan je tussen een aantal platen kiezen. En er waren 2 platen die voor de schaamplaten in aanmerking kwamen. Meatloaf, volgens mij was dat. Met Paradise by the Dashboard Light. En een andere, die was van de Kelly Family. Uit 1979. Je mag meezingen met David Song.

Georgie Fame en Alan Price en Rosetta uit het jaar 1971. Ja, gisterenmiddag is er een ernstig ongeval heeft er plaatsgevonden op de kruising van de Koekenbergweg met de Tongerenseweg. Dat is de N309 in Epe. Een 62-jarige man uit Diepeveen werd daardoor met zijn Zundap-brommer geschept door een personenauto. De man raakte ernstig gewond en moest kort na het ongeval worden gereanimeerd. Rond even na 2:30 werden meerdere ambulances, politie-eenheden, brandweer en een traumahelikopter omgeroepen voor het ongeval. De 62-jarige motorrijder kwam vanaf de Oosterravenweg en wilde de N309 oversteken richting de Koekenbergweg. Op dat moment reed een 47-jarige automobilist uit Zandvoort over de N309 vanaf Epe in de richting van Nunspeet. De automobilist zag de bestuurder van de Zundap op de kruising stilstaan. Volgens de eerste informatie leek het erop dat de brommer verder zou wachten. De automobilist reed daarop door, maar vlak voordat de auto de kruising passeerde, gaf de bestuurder van de Zundap gas om de weg over te steken. De automobilist kon de botsing niet meer voorkomen en schepte de brommer hard. Door de enorme klap werd de brommerrijder enkele meters weggeslingerd en kwam hij op de kruising terecht. Direct na de botsing werd al duidelijk dat de situatie zeer ernstig was. De 62-jarige man moest na het ongeval worden gereanimeerd. Een politiemedewerker die op dat moment buiten dienst was, zag het ongeval gebeuren en is direct begonnen met reanimeren. De hulpdiensten namen de medische zorg vervolgens over. De traumahelikopter werd eveneens opgeroepen en heeft vermoedelijk een zogenaamde rendezvous gemaakt in de omgeving van de afslag A50. De brommerrijder kon uiteindelijk met hartslag per ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle worden gebracht. Over zijn verdere toestand was niets bekend. In de personenauto zat naast een 47-jarig bestuurder ook een bijrijder, twee jonge kinderen en een hond en zij raakten, voor zover bekend, niet gewond. Twee kinderen waren wel hevig geschrokken. Zij kregen ter plaatse een traumabeertje. Ook de hond leek op het eerste oog geen verwondingen te hebben. De bijrijdster, de kinderen en de hond zijn na het ongeval opgevangen door bekenden. De 47-jarige bestuurder uit Zandvoort is kort na het ongeval aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De forensische opsporing verkeer heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van de botsing. De Zundap is daarbij voor onderzoek door de politie in beslag genomen. De personenauto is door bergingsbedrijf Wolvers geborgen. Het onderzoek ter plaatse is inmiddels afgerond. De N309 is weer volledig vrijgegeven voor het verkeer. De politie zet het onderzoek naar de toedracht van het ongeval voor. Dat lezen we op hulsmedia.nl en daar zie je ook de auto en de brommer liggen en ook de hond en gelukkig niet alle kinderen die erbij betrokken zijn. Tot zover. We gaan verder met een mooi nummer van de Animals. Weer zo'n lekkere gouden ouwe. The House of the Rising Sun.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

21 september vandaag. Ja, we zeggen vaak dat dan de herfst begint. 21 december de winter. 21 maart de lente. 21 juni de zomer. En op 21 september de herfst. Nou, het is niet helemaal waar. Wel makkelijk om het zo'n beetje te onthouden. De herfst begint dit jaar op 23 september. We hebben een hele mooie dag hier. We gaan het nog rond 10:30 even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. En ik lees op de website vandaaginhetverleden.nl 21 september. Ook volgens de volksweerkunde vandaag het begin van de herfst. Vanaf nu begint de heenreis van de trekvogels zoals de zwaluw, de grasmuis, de rietzanger, de lijster, de spreeuw en de mees. En hopelijk is op de naamdag van Matthäus goed weer. Ja, de Rooms-Katholieken hebben ze allemaal zo'n naamdagen. Hè? Is het met Matthäus klaar, dus helder, dan is het goed voor volgend jaar. En iets andere spreuk luidt: is het met Matthäus klaar? Het voorspelt een goede oogst volgend jaar. Maar als het nou slecht weer was geweest, had ik hem niet genoemd hoor. Het ziet er slechter uit als het weer tegenvalt. Matthäus, storm en wind. Pasen, ook nog wintervind. Ja, nou ja, goed. Je moet er zelf maar bekijken wat je ervan vindt in ieder geval. Ja, we gaan richting de winter. Mijn eerste herfst. Maar we gaan luisteren naar Kajak, 1974, Wintertime.

samen met haar rekels en huilen is voor jou te laat. En volgens mij hoor ik ook op deze plaat vader Abraham, Pierre Cartner wil de tweede stem zingen. Zoals hij op zoveel plaat heeft gedaan. Volgens mij is hij wereldkampioen. Misschien komt hij weer in de tweede, in het Guinness Book of Records als we het gaan uitzoeken. Postuum dan, want hij leeft niet meer. Als zanger met de tweede stem bij de Nederlandstalige liedjes. Op de voorpagina van de Veluwe bijlage van de Stentor een stralende foto van Ferry. Ferry de Ruiter. En mensen bij het harde, op het harde, speciaal mensen bij SV Het Harde, die kennen Ferry natuurlijk allemaal. Ook bij de G-dag, als het G-voetbaltoernooi wordt gehouden, is hij altijd van de partij. En dan komt hij altijd even bij onze mobiele studio kijken en wil hij vragen of hij even wat plaatjes mag aankondigen. Nou, meestal dan hebben we er wel even tijd voor Ferry. Het gaat over de 15e editie van de Veluwe Games. Want die trekt iets meer dan 100 deelnemers bij het evenement. Voor mensen die maatschappelijk gezien aan de zijlijn staan, is het een vaste prik in de agenda. Het gaat over de games die in Harderwijk worden gehouden. Ferry de Ruiter, 25 jaar oud uit Nunspeet, is op de fiets naar de parkweg gekomen. Hij doet twee keer mee aan de activiteiten bubbelvoetbal. Dat is een hele grote voetbal waar je in zit dan. Ik kom hier altijd met veel plezier heen. Het is altijd gezellig. Ik vind het leuk om te sporten. De Ruiter heeft een verstandelijke beperking. Is altijd enthousiast en vrolijk. Maar als er wat gebeurt en het wordt te druk in mijn hoofd, dan ga ik er even uit en loop ik ook weg. Ik kan goed mijn grenzen aangeven. Ja, de bubbelvoetbal, dit verhaaltje moet je eigenlijk even lezen. Want het is een hele pagina, bijna een hele pagina. Pagina 5 van de Veluwe bijlage. De Veluwe Games zijn in 2012 geland bij voetbalclub Zwart-Wit 63. Destijds was Henk Vermeer, de net voorzitter, het BBB-kamerlid, is bij Derde Lustrum aanwezig. Destijds was ik in contact met initiatiefnemer Stefan Montvoort en Kees Grovenstein. Ze hadden geen geld en zochten een locatie om een sportdag te organiseren. We hebben als bestuur toen onze nek uitgestoken en gezegd, laat ze hier maar komen. Ik ben er echt blij mee dat ik in aanraking kwam met onbekende doelgroepen. Het is in 15 jaar tijd een begrip geworden en ik vind het fantastisch. Aldus Henk Vermeer, ja, die tegenwoordig de grote man is bij de BBB. Bart van Dijk, die draait altijd tussen 10 en 11 uur Nederlandstalige muziek. Nou, ik doe het iets anders. Bij hem heet het Poldergoud en noem het Poldergoud Plus. Want ik draai ook Nederlandse artiesten, maar ook met een andere taal zingen. Zoals deze, de T-set in 1970. She Likes Weeds.

Francisca Peters. Dans naar de zon. Ja, dansen doe je vaak niet alleen, doe je met iemand anders samen. Ik heb een verhaaltje over eenzaamheid. In een deel van Elburg voelt 1 op de 7 volwassenen zich eenzaam. 1 op de 9 inwoners van Elburg voelt zich sterk eenzaam. Maar dat blijkt uit een enquête van het CBS, het RIVM en de GGD. Maar in de wijken Oosthoek en Vrijheid is dat erger. Daar is maar liefst 1 op 7 mensen die zich ernstig eenzaam voelen. CBS, RIVM en GGD bevragen om de paar jaar 500.000 Nederlanders over hun gezondheid. Met ook 11 stellingen over eenzaamheid. Sterk eenzaam betekent dat je minstens 9 keer het antwoord hebt gegeven dat duidt op eenzaamheid. Het RIVM schat vervolgens op basis van persoonskenmerken in hoe die eenzaamheid over Elburg verdeeld is. Zo is de kans dat iemand met een uitkering zich eenzaam voelt groter dan bij werken en gepensioneerden. En voelen relatief veel jongvolwassenen tussen de 35 en 55 zich eenzaam. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek die afgelopen vrijdag naar buiten zijn gebracht. Hetzelfde geldt voor mensen die niet in Nederland geboren zijn. Van 24 tot en met 30 september is het weer de week van de tegen de eenzaamheid op initiatief van het ministerie van Volksgezondheid. Ook in Elburg zijn er activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan. Het CBS, RIVM en de GGD houden niet alleen bij hoeveel volwassenen zich eenzaam voelen, maar kijken ook binnen die groep naar de 65-plussers. Van die groep voelt 1 op de 11 zich sterk eenzaam, naar verhouding minder vaak dan alle volwassenen samen. De meeste eenzame 65-plussers wonen in een deel van Elburg met de naam Wildemaat Molendorp. 1 op de 9 voelt zich daar sterk eenzaam. Sinds het einde van de coronacrisis daalt het aantal eenzame Nederlanders wel, maar niet meer na het niveau van pakweg 10 jaar geleden.

0: kan oerend hard gaan, want er zijn geen files in de regio. Natuurlijk moet je wel in de snelheid houden, hè? We hebben het weerbericht behandeld voor vandaag. Ja, een graad of 20, een zonnetje erbij. Best wel heel aardig weer. Wat gaat het nou morgen worden? Nou, morgen wordt het een grijze dag in het noorden van het land. Moet er rekening worden gehouden met wat motregen. Maxima liggen van 18 tot 20 graden. En er staat een wind die maar heel weinig voorstelt. Woensdag begint de dag grijs en regionaal ook mistig. De temperatuur is aangenaam voor de tijd van het jaar. Het komt uit op 20 of 21 graden. Het is vrij rustig weer. Goed, ja, daar is hij dan. We hebben hem moeten missen. Maar Dries heeft hem klaarstaan. De Bottenschijf voor komende week.
1: Deze week op uw lokale radio. De Lou FM Bottenschijf.

De bottenschijf voor deze week. En deze week is week 39. De Oldies and Every Little Thing. Ja, nou Dries, heel hartelijk bedankt. Ja, Dries die doet dat altijd op maandagmorgen even tijdens zijn werk. Even tussendoor knippen, plakken en in de computer zetten. Maar ja, dan was het in één keer heel erg druk bij Dries op het werk. Ja, en ja, baas gaat altijd voor, hè? Want het is maar vrijwilligerswerk, niet vrijblijvend. Dat is zeker niet het geval bij Dries. Nee, Dries is er altijd heel druk mee met Lou. Waarvoor heel hartelijk dank. Goed, we gaan straks nog even kijken naar wat nieuws uit de regio. Nou, het weerbericht wat we hebben behandeld ziet er best wel leuk uit voor komende week. Beetje weer om toch nog wat buiten te gaan klussen.

tekst, maar even zie je gewoon papapapadapapadapap. Ja, goed. Ja, hij is een beetje bezweet hier binnengekomen. We hebben het over Egbert Bos in trainingspak. Hij heeft zich alvast warm gelopen, een paar rondjes om de studio heen. Want hij presenteert straks de derde helft om 11 uur van 11 tot 12. En hij heeft heel, heel veel sportnieuws. De lijst met voetbaluitslagen van afgelopen zaterdag, die Geert-Jan Mulder gemaakt heeft, heb ik al voor hem klaargemaakt. En dat geldt natuurlijk ook voor de sportbijlagen van de Stentor. En natuurlijk, hij gaat het ook hebben over een hele jonge motorracer hier uit de regio. Nee, daar ga ik niks over verklappen. Nee, dat doet Egbert zelf helemaal. Ik heb nog wel een berichtje over een ochtend voor senioren, want die wordt op vrijdag 25 september gehouden tijdens het herfstfestijn in Oosterwolde. Van 10 tot 12:30 bent u van harte welkom in de grote tent aan de Woldweg 74 in Oosterwolde. De ochtend begint met koffie met iets lekkers en daarna is er volop gelegenheid voor een gezellige ontmoeting en wordt de film Veelkleurig Oldebroek getoond. De ochtend wordt afgesloten met een gratis broodmaaltijd met soep. Deelname is gratis. Kom gezellig samen met anderen genieten van een fijne ochtend. Nog eventjes wat, waar en hoe laat. Vrijdag 25 september van 10 tot 12:30 aan de Grote Woldweg 74 in Oosterwolde. En misschien gaat Corrie van der Bos wel met oma Arie. Ik weet het niet, maar ze gaat er in ieder geval over zingen.

Tot de laatste slag. De Golden Earring en Back Home. Ja, weet je nog, 27 juni. Iedereen was er klaar voor Tour de Delle. Maar Tour de Delle ging niet door. Maar Tour de Delle kan alsnog tijdens de open dag €2000 extra overhandigen aan Stichting Wens Ambulance Gelderland. En daarmee staat het totaalbedrag op bijna €60.000. En dat is volgens de organisatie erg bijzonder. Want de sponsortocht op 27 juni kon door de hitte niet doorgaan. Op het terrein van Wens Ambulance Gelderland in Elburg wordt een open dag georganiseerd. Johan Hut, voorzitter van Tour de Delle, vertelt waarom. Hij zegt, we hebben dit georganiseerd om te laten zien waar mensen hun geld aan hebben uitgegeven bij het inschrijven voor Tour de Delle. De ruim 800 deelnemers hebben allemaal hun inschrijfgeld gedoneerd naar de afgelasting. Voor Tour de Delle was het een bijzonder moment. Je staat er versteld van dat iedereen heeft gezegd, hou het maar. Het is mooi om te zien dat je als organisatie onderdeel wordt van de samenleving, vertelt Johan Hut. Door de donaties kon de cheque van €58.000 overhandigd worden aan de Stichting Wens Ambulance Gelderland. We gaan verder met Willeke Alberti, een gouden oude uit 1963. Hier is Spiegelbeeld.

Van Studio Elburg op de maandagmorgen, 21 september. Komende week begint het de herfst. We gaan nog door bij de Lou. De derde helft met Egbert Bos begint om 11 uur. Om 12 uur gaat hij door met middagmatinee. 2 uur lang nieuws uit de regio. Een aantal uren muziek uit de muziekcarousel. En om 6 uur WWWW. Wat wij willen weten met Rob en Egbert. En om 7 uur het programma Orgeluur met Maarten Seibel. Ja, Maarten is 2 weken geleden overleden, maar er waren nog een aantal opnames beschikbaar. En in overleg met de familie worden deze alsnog gezonden. Ze kunnen nog tot half oktober doorgaan met het geluid van Maarten hier op de Loe. Om 8 uur van aard tot eeuwigheid, om 9 uur Tutti Frutti met de fanfare muziek met Harry Hollander en Adriaan Bruining. En om 10 uur Nachtgedachten met Herman Diepens. En dan gaan we nog een uurtje Easy Listening doen. Gaan we de nacht door en morgen om 7 uur de drieste weer. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Ik hoop je vrijdag om 2 uur aan de radio aan te treffen. Graag tot vrijdag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand. Inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
5: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
6: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Ja, Monday. Het is inderdaad weer Monday. En ja, dat gaat weer supersnel. Voordat je het weet zit je hier weer. En het is maandag 21 september inmiddels. En dat betekent dat we weer in het begin van de week zijn. We zijn vanmorgen ook lekker opgestart bij Lou FM hier op de radio bij Lou Media. En vanmorgen natuurlijk weer begonnen met de ochtendspits van Dries Smit tussen 7 en 9. En daarna was Aad Witaar, Aad net vertrokken. Was ook lekker in vorm, Aad, goed bezig, dankjewel. En die was hier in Studio Elburg tot en met 11. En dan natuurlijk de derde helft. En dit is de derde helft, oftewel het sportgedeelte van loumedia.nl. Wat afgelopen weekend allemaal gebeurd is in de sport. En er is nogal wat sport gesport, moet ik zeggen. De Eredivisie natuurlijk pakken we erbij. Heel interessant. Maar ook natuurlijk het regiovoetbal. Het wielrennen, niet alleen op de baan. Maar ook een ronde van Luxemburg. En het baanrecord hebben we ook nog van iemand. Dus twee wielrenners die het fantastisch deden. We gaan ook even naar de motorsport. Levi Vlier moest de laatste wedstrijd op as rijden. Gaan we even erbij pakken natuurlijk. Wim Junte, die is ook online, heb ik begrepen, maar zijn zoon Maarten, die kon helaas niet hier in de uitzending komen, want die hadden we graag even erbij gehad voor het wielrennen gebeuren. Maar goed, hij luistert wel mee. Het kon even niet vandaag. Volgende keer gaan we erbij pakken, maar het wielrennen gaan we ook zeker meenemen. Dan natuurlijk de rest van de sport. Dan gaan we nog even kijken hoe ver als we komen. Want voor je het weet is het natuurlijk weer een uurtje voorbij. Ja, en dan kunnen we ook niks aan doen. Maar we gaan zometeen beginnen met de

trouwens een prachtig nummer van de Simple Minds. Don't you forget about me. We gaan gauw even naar de uitslagen, zoals eerder gezegd, van de Eredivisie. Maar natuurlijk ook van het regio voetbal gebeuren van afgelopen weekend.

We beginnen nou met de Eredivisie, de spelronde 7. Dit keer alweer, ja, het gaat hard natuurlijk. Voordat je weet hebben we een winterstop, maar we moeten nog een herfstperiode beginnen. Maar we gaan het er even bij pakken, ronde 7 zoals gezegd. En ja, Groningen moest thuis tegen PEC Zwolle. Nou, op zich voor PEC normaal gesproken niet zo'n heel groot probleem, tenminste de afgelopen jaren. Maar nu is het toch wel wat anders. PEC speelt niet echt goed en Groningen ijzersterk. Dus ja, het was te verwachten dat daar geen echte winst zou behaald worden voor PEC. En dat was inderdaad het geval. FC Groningen tegen PEC, dat werd 3-0. Ja, PEC wordt het steeds beroerder. Die hebben al 2 wedstrijden verloren. En nu de derde. En het hangt een crisissfeer volgens de krant daar in Zwolle. Het gaat niet helemaal goed. En die technisch directeur, die Hamstra, die moet de groep supporters toespreken. Want die stonden te wachten op de bus die terugkwam uit Groningen. Want ze zijn niet tevreden daar. En dat begrijp ik heel goed. Heel veel supporters die riepen, je moet je schamen. Dus we hopen dat daar wat verandering en verbetering komt. Ik denk dat ze zelf een beetje toch gegrepen hebben allemaal. En dat ze weer met de benen aan de grond moeten om gewoon normaal vol gas te geven. En weer dichtbij de supporters te komen. Dan ADO, dat moest thuis tegen Cambuur. Dat werd een 1-1 gelijkspel. Sparta-Heerenveen, hele mooie wedstrijd. Sparta die is natuurlijk thuis best wel goed. Had ook verwacht dat er wat resultaat zou komen nadat de laatste tijd niet echt super ging. Maar goed, desondanks kwam Heerenveen op visite. En Heerenveen, ja, zijn ploeg altijd een beetje afwisselend. Ene keer speelden ze de sterren van de hemel en de andere keer is het helemaal niks. Maar dit keer hebben ze heel goed gedaan daar in Rotterdam, moet ik zeggen. Bij Sparta, want het werd 1-0, 2-0 in de 43ste minuut al. En de 6-5 minuut werd het Rivera die 0-3 maakte. En 0-4 was de 75ste minuut. En dat waren de feiten. Dus Sparta kwam niet aan de bak en verloor met 4-0. Dan Ajax, Excelsior. Ja, dat staat hier, maar dat is volgens mij niet helemaal in orde. Maar goed, we gaan het straks even bijpakken, want volgens mij klopt dat niet. We gaan Willem 2, Fortuna Sittard is 0-1. Dan hebben we Feyenoord. Ja, Feyenoord was gigantisch sterk. Dat was een megaklapper, want uiteindelijk ze speelden super. Het was mooi om te zien. En de wedstrijd die liep zoals Feyenoord ook had gehoord. Ze hebben de boel goed op de rails staan, moet ik zeggen. Want het was echt genieten geblazen. Tenminste, als je een Feyenoord supporter bent in Maal. En als je daar gezeten hebt in Maal natuurlijk. Want het werd 5-0. Ja, Utrecht, groot drama. Dat was vorig jaar ook natuurlijk bij onze grote vriend, de trainer van toen, Ron Jans. Die had ook een dipje, maar die kwam er weer bovenop en uiteindelijk liep dat goed af. Maar met deze trainer is het maar de vraag of het met hem goed af gaat lopen. Want dit is al de zoveelste teleurstelling voor Utrecht, wat met 5-0 daar werd afgeslacht. Ik heb even bijgepakt, want eigenlijk was 2-2 hier stond, 1-5, dus ik snap niet hoe dat kan. Maar in ieder geval, de krant heeft denk ik een drukfout gemaakt, want ik had zelf gezien, het werd natuurlijk 2-2. Ajax begon goed met 1-0, daarna werd het 1-1, toen werd het een beetje stil en toen werd het zeker nog stiller toen het 1-2 werd voor Excelsior. Maar uiteindelijk, Ajax was heel aanvallend bezig, moet ik zeggen, had ik een paar doelpuntjes verdiend. 1 op de paal op de lat en het ging allemaal net mis. Maar uiteindelijk waren ze denk ik blij met een 2-2, alhoewel meer verdiend was. Maar goed, het is de uitslag zoals het is. Ajax Excelsior 2-2. AZ Telstar. Ja, AZ doet ook goede zaken op dit moment. Telstar was natuurlijk normaal gesproken ook best wel een tegenstander. Had ook te maken dat ze uit moesten. Maar natuurlijk ook nog even een stilte moment voor de moeder van Koeman, Ronald Koeman junior natuurlijk. Die was wel even van slag en kreeg ook gelijk een doelpunt om de oren. Dus ja, ik weet niet of het wel verstandig was om daar even de beelden van zijn moeder in dat stadion te laten zien. Want die jongen die kon zich natuurlijk helemaal niet meer concentreren. Pakte normaal de boel goed op, ook na die tijd natuurlijk. En die heeft al heel wat reddingen begaan. Alleen, ja, het doelpunt zat er al in net na die tijd. Dus 1-0 voor AZ, die daardoor ook weer een sterke positie krijgt. Dan FC Twente, hele mooie wedstrijd om te zien. Twente tegen PSV. PSV was natuurlijk de favoriet. Twente die kan het ook een beetje op de heup hebben, zoals al met andere ploegen. Maar ze waren versterkt. Het stadion was helemaal klaar voor. De supporters ook natuurlijk. Die zongen uit volle borst al een uur voor de wedstrijd. Dus die hadden er heel veel zin in. En ze kregen ook waar ze op het gehoop hadden. Alhoewel het nog even kritisch werd. Want PSV dat scoorde 2 keer achter elkaar nadat ze met 1-0 achter stonden. En het werd door Til 2 doelpunten binnen en 2 minuten. Til scoorde 1-1 en die scoorde ook 2-1. En toen was het
Ja, toen dacht hij, nu is het gedaan met Twente. Maar uiteindelijk was het Weghorst die toch nog scoorde. Was al een paar keer dichtbij geweest. Maakte 2-2, dus dat was al groot feest. Maar het feest werd nog groter in de 83e minuut. Want de Weidman die maakte de 3-2 van stadion ontplofte. En PSV kon teleurstellend naar huis. 3-2, Twente, PSV. Dan NEC. NEC, wat het in de Europa League natuurlijk een beetje lastig krijgt. Is ook niet zo heel verwonderlijk. Er waren wel spelers die gingen weg. Er waren er wat geblesseerd. En het spel zit niet meer zo in elkaar als dat NEC het normaal deed. Maar goed, desondanks moesten thuis tegen Cohet. Cohet is ook een aanvallende ploeg. Uiteindelijk werd de einduitslag 1-1. Wel verdiend, alhoewel Cohet er ook dichtbij zat om te winnen. Maar dat is helaas voor Cohet niet gelukt. Nou, dan gaan we even naar het programma. Pakken we nog even bij PSV moet vrijdag tegen Heerenveen. Dat is de start van de nieuwe competitie weekend. Dus volgende week. Dan hebben we Cohet, Sparta, Feyenoord, AZ. Dat is ook een mooie wedstrijd natuurlijk. Zaterdag om 18:45. Fortuna tegen Twente. En we hebben Ajax NEC op zaterdagavond. Dan hebben we Utrecht, die speelt zondag thuis tegen Willem II. Pek Zwolle krijgt thuis Cambuur of Visite. Telstar krijgt thuis ADO of Visite. En Groningen moet naar Excelsior, allemaal op zondag. De stand op dit moment AZ bovenaan met 19 punten. Feyenoord een mooie tweede plek, 17 punten. Allemaal 7 wedstrijden gespeeld, moet ik zeggen. PSV 16e, derde en Twente ook 16e. En Ajax 14 punten op de 5e positie. Heel mooi voor Fortuna Sittard op een 6e plaats met 13 punten. Dus dat gaat allemaal de goede kant op.

Ja, af en toe dan vragen we ons wel eens af hoeveel mensen dat ze zo luisteren. Alhoewel we daar wel met gemak een aardig inzicht in hebben. Maar degene die altijd luistert is natuurlijk onze grote vriend Willem Vlieger. Ja, je kunt zeker ervan uitgaan dat hij dag en nacht zijn oortjes in heeft met de loer erop. En dat is op zich ook A, mooi. En B, ook nog wel eens gunstig en voor de tipgeving. Want Willem let natuurlijk overal op, weet ook alles, is natuurlijk gewoon een encyclopedief als het gaat over muziek en dat soort dingen. Maar hij heeft tegenwoordig ook verstand van voetbal. Want ik kreeg nog een bericht van Willem. Hij zegt, volgens mij was het bij Groningen 5-0. Nou, ik wist wel zeker dat het 3-0 werd. Ik heb het even nagekeken, maar het was inderdaad toch 3-0. Willem, die 5-0, ja, dat, ik weet niet waar je dat van hebt. Maar in ieder geval bij de meeste mensen was het in ieder geval 3-0. Op zich niet erg, een 3 of 5-0. Groningen heb gewonnen. En ja, nog even de tip op volgende week. Ik had het over de volgend weekend, maar dat is dus inderdaad, dat heeft Willem heel goed gezien. Niet volgend weekend, want dan hebben we natuurlijk de Interlands komen eraan. Dus dat betekent dat de wedstrijden voor aankomend weekend niet gelden, want dat is het Nederlands elftal druk in de weer. En de wedstrijden die dan wel gespeeld worden is inderdaad 9 oktober. Dus vanaf 9 oktober begint het weer de Eredivisie. En dat betekent dat misschien zit er een soort herfstvakantie in, maar in ieder geval het Nederlands elftal moet ook voetballen. Dus het is niet volgend weekend. Klopt inderdaad, Willem. Dankjewel voor de Eredivisie. Maar 9 oktober dus. Just for old time. En deze is speciaal voor jou, Willem. Ik weet dat je er gek van bent natuurlijk. Dus ga lekker op je werk met Elvis in je oren. Kan niet beter.

0: Ja, was Elvis Presley natuurlijk speciaal voor Willem. Niet alleen voor Willem, we kregen ook nog wel meer appjes. Onder andere van Diane. Diane ook bedankt voor het opletten. En inderdaad, het aankomende weekend geen Eredivisie. Er wordt wel gevoetbald hier in de regio. Daar gaan we ook zeker nu even naar kijken. Want het is allemaal samenwerking met de Loe en de Loco Noord-Veluwe Sport. Wat hier het verslag van doen. Tussen 2 en tegenwoordig tot 6 uur. Normaal was het om 5 uur. Maar het liep nog wel eens uit. En ook de wedstrijden worden wat later gespeeld. Vandaar dat er overleg is geweest in de organisatie Noord-Veluwe Sport. Onder leiding natuurlijk van Geert-Jan Mulder. En gezamenlijk is besloten dat het niet 5 uur, maar gezamenlijk 6 uur eindigt. Dus Noord-Veluwe Sport is tegenwoordig tot 6 uur. En heeft ook te maken dat ze nog wat andere sporten erbij kunnen pakken.
1: Loesport.nl, rondje langs de velden.
0: Ja, een rondje langs de velden inderdaad. Dan hebben we het over de competitie hier in de buurt, oftewel het regio voetbal. En niet alles zit in één klasse, want 2AC dat is natuurlijk een klasje hoger. Maar heeft wel gevoetbald en dan moest tegen Deto. En dat won met 2-1 voor Deto. WAC stond met 1-0 achter, het werd 1-1 en uiteindelijk is Deto de winnaar met 2-1. Dan de derby natuurlijk, Ovios tegen het Harde. Dat was een hele mooie wedstrijd natuurlijk. Ovios dat ging vol gas van start en het Harde wat normaal ook goed speelt de laatste tijd kreeg toch een hele goede tik om de oren. Want het werd niet 1-0, het werd niet 2-0, het werd niet 3-0, nee het werd zelfs 5-0. Ja, u hoort het goed, Ovios het Harde 5-0. Dus ja, de jongens het Harde gingen wel een beetje droevig naar huis natuurlijk. Want het was een beste afstraffing. Misschien dat Willem dat bedoelt dat het 5-0 was. Bikwik, Dorenspijk. En Dorenspijk moest dus uit. Dorenspijk laatst zet ook niet echt in vorm. En ja, wat er aan de hand is, weet ik niet. Het is jammer, want het was altijd een mooi aanvallende ploeg. Laatst tijd gaat het niet echt goed. Maar hier werd het 0-0. En misschien is dat wel een hele goede uitslag voor Dorenspijk. Ik weet het niet, maar einduitslag in ieder geval 0-0. Dan VSO, dat moest uit naar EFC 58 en dat werd een hele mooie wedstrijd, tenminste voor VSO dan. Want uiteindelijk is het daar 1-0, 2-0 en dan werd het 1-2 en toen werd het 3-1. Nou, dat

gescoord in de competitie. Niet alleen in de Eredivisie, maar ook in deze competitie. 5-0 verloor Veluwe Boys. Goed, dat was even het overzicht wat ik hier binnenkreeg van Gert-Jan Mulder natuurlijk. Van afgelopen zaterdag Noord-Veluwe Sport, de gezamenlijke uitzendingen met Loco en Lou FM. En zoals gezegd, tot de volgende keer is het zeker tot 6 uur het sportprogramma, waar ook meerdere andere sporten nog even belicht worden als er geen voetbal is. Dus ik denk dat dat een hele goede zaak is.

kleine meid op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan en de vijver weerspiegelt.

0: dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner. Plotseling ben je weer weg, fiets.
1: Ja, ben je weer weg, fiets. Nou, die fiets is inderdaad weer weg, maar die was er wel. Want we hebben het dan over fietsen natuurlijk in dit sportprogramma, de derde helft. Zoals al eerder aangekondigd, we gaan het er even bij pakken. Natuurlijk niet alleen de monsterzegen van der Poel en het wielrennen gebeurde ronde van Luxemburg. Maar er werd nog meer geraced en dan op de fiets en dat was in Canada. Remco Evenepoel die heeft zondag in het Canadese Montreal voor de vierde keer in zijn loopbaan een wereldtitel tijdrijden veroverd. Daarmee is de Belg gedeeld recordhouder. Nederlandse Daan Holen moest zich tevreden stellen met een negende plek. Evenepoel die legde ruim 39 vlakke kilometers in Montreal af in 44 minuten en 53 seconden. Daarmee was de 26-jarige Belg veruit de beste. Hij verwees de Italiaan Ghana en bijna een minuut trager was naar de tweede plek. En de Franse topatleet Paul Zijksas werd derde. Nederlander met Daan Holen, moet ik zeggen, een ijzer in het vuur. De 27-jarige Zuid-Hollander begon behoudend aan zijn tijd, maar kende een sterk slot en werd uiteindelijk negende. En hij was 2 minuten langzamer dan Evenepoel. De Sir de Quiz, die werd de slumiel van de dag. De 23-jarige Zweed die vorig jaar wereldkampioen tijdrijden bij de belofte werd, kwam te val in de slotkilometer. Dat kostte hem vermoedelijk een medaille, want hij was bij het laatste tussenpunt even snel als Ghana. En dan met zijn vierde wereldtitel is het tijdrijden van Evenepoel gedeelde recordhouder. De eurokogel van Scheepsbal evenaart de Zwitser Sanarera en de Duitse Tony Martin. De Belg is wel de eerste renner die 4 titels op rij achter zijn naam heeft staan. En dat is natuurlijk fantastisch.

Supertram met een dream en ik hoorde fietsbel op de achtergrond. Nou, die fietsbel die niet nodig was, dat was natuurlijk voor Mathieu van der Poel. Want er was niemand voor hem. Hij ging vanaf start vol gas weg en hebben het over de ronde van Luxemburg. En ja, dat is uniek wat daar gebeurde. Want die man, ja, die heeft natuurlijk van alles al gepresteerd in zijn leven. Maar dit was wel weer een huzarenstukje natuurlijk. En denk je dat je alles wel een beetje gehad hebt met Mathieu van der Poel. Maar dan rijdt hij na een krankzinnige solo van 175 kilometer na de zege in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. Ja, de vorm is fantastisch zoals het er nu uitziet. En zeker voor de WK in Canada volgende week. Dan komt het wel helemaal goed. Tenminste, als Mathieu dat kan volhouden, deze klasse, zeg maar. Ja, deze vorm moet ik eigenlijk zeggen. Want dan is er niemand die in de buurt komt. Want het was natuurlijk weer een monster solo daar. En dat heeft volgens mij nog nooit iemand gepresteerd vanaf start. Gewoon vol gas. Hij zegt zelf erover, ja, voor de start was ik dat niet van plan. Ik heb gewoon de hele dag mijn eigen tempo gereden. Dan moet je nagaan. Hè. Hij heeft toch helemaal niet zijn best gedaan. Gewoon een beetje gas geven. En ja, het is prachtig. In ieder geval, de slotetappe die telde 177 kilometer, zie ik, in plaats van 175. Maar goed, ze hebben het afgerond. In ieder geval, hij werd daar grandioos winnaar. En mooi in de kampioenstrui in Luxemburg. Dus volgende week, daar heeft hij zich natuurlijk ook op voorbereid. Volgende week dan is het wereldkampioenschap in Canada. En daar zal hij zeker aan de start komen. En ik zal ook zeggen, ja, ik wil niet zeggen dat hij gelijk winnaar wordt. Maar hij zal zich zeker laten zien. En hij is een hele grote kans hebben. En als het allemaal gaat lukken, dan gaan we volgende week natuurlijk even erbij pakken. En dan hebben we, als het goed is, ook onze expert op dat gebied, Maarten Junten, die dan ons verslag doet van het hele gebeuren. En dan hopen we dat hij weer in de uitzending kan komen. Hij was nu even een beetje druk. Nou, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar in ieder geval, volgende week gaan we dat zeker erbij pakken.

Er ging wat mis, zo te zien. Hier, ik had het niet in de gaten. Ik moest even wat spullen erbij pakken. En waarschijnlijk heb je al een tijdje niks gehoord. Nou, sorry daarvoor. Ja, ik was daar even bezig met diverse zaken voor te bereiden. Ook natuurlijk voor de programma in de namiddag. Matinee met EB en alles wat er nog voorbij komt. Ik wou even naar de racingcar. En de racingcar, ja, die wou ik toch even laten horen. Want dat ging eigenlijk namelijk om de grote vriend Levi Vlier. En Levi Vlier die moest afgelopen weekend in Assen racen. En dat was de laatste wedstrijd van de Norton 4 MotoGP, Moto 4 moet ik zeggen, Norton Cup. En de laatste wedstrijd in de serie was in Assen. En het was heel spannend. De training kwalificatie was die 12e. Was een hele mooie prestatie. En in de eerste wedstrijd, dat ging op zaterdag, ging dat fantastisch. Want hij maakte een goede comeback. De start was niet al te best. Maar uiteindelijk ging hij stapje voor stapje vooruit. En haalde iedereen zo'n beetje in. Tot aan de derde positie. Want die eerste vier jongens die waren echt weg. En daardoor lag hij ook op de vijfde positie. En op een gegeven moment ging er nog iemand onderuit voorin. En dat betekent dat hij op de derde. Nee, op de vierde positie lag. En dat was een mooie uitslag. Alleen de laatste bocht GT. De Geert Timmer. Daar werd hij nog even ingehaald. Maar hij verdedigde zich goed. En dat betekent dat hij de vijfde positie kon vasthouden. En dat was natuurlijk niet alleen hij, maar iedereen blij mee. Dus dat is heel goed gegaan. Nou, heel grote verwachting natuurlijk voor de tweede wedstrijd. En die was afgelopen zondag. En daar ging het wat minder. De start was ook niet zo heel prima. Alhoewel hij ook wel weer aan een opmars zou en wilde beginnen. Maar in, ik dacht, vierde ronde. Toen werd hij van achter hard aangereden. En hij werd van de baan geknald. Daar was het einde van de tweede wedstrijd. Heel jammer. Hadden we hoge verwachtingen over, maar goed, je kunt niet alles hebben. Vijfde positie was in ieder geval een mooie opsteker. En zeker voor het nieuwe seizoen. Hiermee eindigt het seizoen ook. En dat betekent dat ze kunnen zich opmaken voor de balans. En dan eens even de puntjes op de i zetten. Want er was natuurlijk een leerjaar voor Levi. En heeft het goed gedaan. We hebben gezegd, als we bij de eerste 10 mogen komen, is het al goed. Nou, een vijfde positie is natuurlijk pole position voor ons. En zeker voor Levi. Dus goede opsteker. En zoals gezegd, even als team de puntjes op de i zetten. En dan gaat het zeker goed komen in het nieuwe seizoen. We gaan er vanuit. En we gaan binnenkort ook aandacht aan besteden in het programma Noord-Veluwe Sport met Gert-Jan Mulder. Goed, we zijn eigenlijk gekomen van het sportgedeelte. We gaan ons opmaken voor de klok en het journaal van de klok van 12 uur. En na de tijd zijn we terug met Middagmatinee met EB.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn, vergeleken met andere boetes zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

Ja, dat was New World in the Morning, Roger Whittaker. En welkom in het eerste deel van Middagmatinee met EB. Vandaag ook weer tot en met 2 op maandag 21 september. Goed, daarvoor was de bottenschijf, vergeet ik vaak om te melden. Alhoewel die automatisch geprogrammeerd is natuurlijk door onze vriend Dries. Maar in ieder geval, de bottenschijf van week 39 is Goldies met Every Little Thing. Nou, dan weten we dat ook weer. Goed, ja, zoals gezegd, welkom in het programma Middag Matinee met EB. Vandaag ook weer tot 2. We gaan eens even het nieuws erbij pakken natuurlijk. En ook het weer straks en mooie muziek. Het tweede uur gaan we regio nieuws erbij pakken. En Rini Wolf natuurlijk, wat hij allemaal te melden heeft. En dan weet ik al ongeveer al wel haast een beetje wat hij te melden. Maar dat laat ik toch als verrassing. In ieder geval straks in het tweede uur Middag Matinee. Dus allemaal weer leuke dingen en heel druk in deze 2 uren natuurlijk in het programma. En zoals gezegd, we zijn begonnen natuurlijk met de bottenschijf, maar daarna was het New World in the Morning. En het is natuurlijk al lang geen morning meer, want de morgen is alweer voorbij. Ja, zo snel gaat het. Ik heb wel gezegd, je kunt net zo goed de pyjama aanhouden, want voordat je het weet, dan lig je alweer in bed. Dus kun je hem net zo goed aanhouden, want de dag is zo voorbij. We gaan eens even kijken wat we nog hier hebben. We hebben nog wat verzoeken. En de volgende nummer die is speciaal voor mijn grote vriend Bram. Die nog steeds een beetje met in de lappenmand zit. Bram die zit met de voet op de stoel. En ik kan helaas daar niet vanaf, want er zit in het gips. Hij heeft natuurlijk helemaal geen geduld, want het zit niet in zijn aard. Maar toch, Bram, je moet je even rustig houden. En dan gaat het vanzelf goed komen. En deze is speciaal voor jou. Je fluit.

Ja, dat was Land van ons twee. En natuurlijk, de melodie is heel bekend. Maar het werd gezongen door Sanne. En ja, dat was eigenlijk zoals gemeld bedoeld voor Bram. En zoals we dat samen kunnen ook doen. Samen met ons twee en alles wat ik nodig heb. Ja, ik doe mijn best. En dat is natuurlijk geld ook voor jou, Bram. Als goed is gaan we van het weekend, of nee, van het weekend niet, van de week weer even op pad voor de controle. En dan kijken we wel even hoe het allemaal afloopt verder. Maar nogmaals, even rust op de plaats, Bram. Ik weet dat het moeilijk is. En je zit natuurlijk de hele dag op hete kolen, want je wilde weer vandoor om aan het werk te gaan. Gelukkig kun je wat telefonisch nog regelen, maar goed. Ja, voor mensen die dat even leuk vinden om een keer een telefoontje of een berichtje te sturen of een kaartje. U kunt het altijd even via mij laten regelen. Dan Bram natuurlijk ook visite gehad van onze grote vriend Jack Overtrek. En Jack die verraste niet alleen jou vorige keer, maar verraste mij. Er kwam je lekker gezellig even in de studio. Mooi, mooi Jack dat er even kon en dat je ook gezien hebt hoe het hier allemaal gaat. Je hebt je nummer alweer klaar en voorbereid voor natuurlijk het gesprek van Rini straks. En dat gaan we allemaal meepakken. Staat inmiddels klaar, Bram. En natuurlijk Jack, alle twee. Bedankt ook voor jullie berichten. En het nummer was ook speciaal bedoeld voor Wim Junte. Die ook aan het revalideren is natuurlijk inmiddels ook thuisgekomen. Hij zit niet op huisbezoek te wachten, moet ik even erbij vermelden. Dus mocht u denken, ik ga even langs. Nee, dat kan absoluut niet. Wim die is daar niet toe in staat. Hij moet echt rust nemen. Kan ook moeilijk of niet lopen. Maar in ieder geval, een kaartje is altijd welkom of een berichtje. Maar in ieder geval geen huisbezoek voorlopig. Zijn vriendin die is nog even ook in de herstelfase. Maar het gaat allemaal volgens hem de goede kant op. Wim is natuurlijk in topconditie. Een sportman in hart en nieren. En daardoor is het... Herstel gaat heel erg goed. Later allemaal meer daarover. We houden jullie op de hoogte van het al het gebeuren wat daar rondom speelt.

Ja, drink rode wijn. Nou, dat was Joe Harris en drink rode wijn. Ja, wie dat absoluut normaal nooit drinkt is mijn vriendin Soeking. Die drinkt normaal alleen maar gember thee en water. Maar ik zag inmiddels een foto, want ze zijn op vakantie. En ja, ze is samen met een vriendin, Corine. Gezellig een weekje weg naar Spanje. Nou, van harte gegund natuurlijk. Ze dacht natuurlijk van even wegwezen. Want dat gezeur van die jongen ook helemaal zat. Dat begrijp ik heel goed. Dus zij heeft besloten om even met een vriendin een weekje lekker naar Spanje te gaan. Malaga zelf. Mooie foto's net gestuurd vanaf het balkon met uitzicht op zee en nu vanmorgen aan het ontbijt. Maar gisteren zag ik dus daar twee glazen staan en er was geen rode wijn, maar er was sangria. Ik denk, wat doet ze nu? En ja, normaal zeg ik zoals gezegd, ander gember thee, maar nu aan de sangria. Nou, ik denk niet dat ze het hele ding hebben opgedronken, want dan kunnen ze gelijk afvoeren. Maar in ieder geval, het was wel leuk om even te zien. Het is niet te hopen dat het zijn gang gaat gaan en dat ze dat gaat bevallen. Want één is genoeg natuurlijk die al genoeg drinkt, dus daar hoeven niet twee voor te hebben. Maar in ieder geval, geniet ervan met z'n tweeën, Corine ook. En veel plezier met z'n tweeën en geniet ervan van het zonnetje. Ik heb gezien dat het mooi weer is, dus wat dat betreft... ja, het kan niet meer stuk. Even zwemmen straks, wandelen en natuurlijk een duikje nemen in het zwembad. Of op het strand. Altijd is, dat ziet er altijd goed uit daar, zag ik. Dus wat dat betreft, nogmaals, geniet ervan met z'n tweeën en de groetjes vanuit Elburg.

Ja, Have You Ever Seen The Rain? Dat was natuurlijk het nummer van de Creedence Clearwater Revival. Met daarvoor de Kumbay Dance Band, Seven Tears. Ja, Kumbay Dance Band, ik heb het al vaak verteld. Moet ik altijd denken aan mijn jeugdtijd. Natuurlijk een hit van 1982. Toen wij dus nog naar een discootje mochten op het Veluwe Strandbad. En dat was in de hal van Dick Vermeijs. En die had daar dan... Als DJ natuurlijk niet alleen. Nee, die had als DJ Fred Dokter en Stappenbelt, moet ik zeggen. Die was, dat is een broer van de fotograaf van de Telegraaf. Die had daar de bar of de disco, de bar in dienst. En zoals gezegd, de discjockey was Fred Dokter, de muzikale medicijnman uit Elburg. En die draaide daar ook met zijn draaitafeltje en singeltjes. Dat was hartstikke leuk. En zeker een van deze nummers draaide hij ook altijd. En dat was de Kumbay Dance Band. En dan zei hij met zijn mooie stem. Dan maak je er zelf een echo van. Want die apparatuur had hij niet zoals het nu is. En dus riep hij Elburg aan. Zee. Dus dat was de echo. Nummer van de Creedence Clearwater Revival was ook speciaal. Zoals al eerder vermeld. Ik had net over Wim Junte. De man die een zeer groot ongeluk met zijn vrouwtje heb meegemaakt. Maar goed, alles gaat de goede kant op. Dus we gaan niet alles erbij pakken. Daar heeft Willem ook niet belang bij. Maar wel dat het de goede kant op gaat inmiddels ook thuis. En nogmaals gezegd, huisbezoek is niet van toepassing. Want hij kan ook niet lopen, kan de deur niet open doen. Wil hij liever ook niet. Rust heeft hij nodig. Dus niet aan de deur bellen bij hem. Maar wel even misschien een kaartje sturen. Vindt hij wel leuk natuurlijk. En zijn adres is Bloemstraat 11 80 81 CV. Dus wil je Wim nog even een hart onder de riem steken? Zo zeggen, doe even een leuk kaartje door de deur. Of via de post natuurlijk. Bloemstraat 11 80 81 CV. Willem, zo is het toch goed, hè? Ik neem aan dat het daar oké is. In ieder geval geen huisbezoek. En alles wat er verder gebeurt, de ontwikkelingen, dat laten we later allemaal wel horen. In ieder geval, het gaat de goede kant op. En hou de kop erbij. En vooral beterschap. Goed. Dan hebben we het nummer Have You Ever Seen The Rain. We gaan eens even kijken of het gaat regenen. Tenminste, in Spanje regent. Niet zoals ik gezien heb. En Corine en Soekin, die zitten zometeen lekker weer in het zonnetje. Kijk uit dat je niet verbrandt. Een beetje insmeren. Maar dan natuurlijk niet met aftersun olie. Want dan gaat het hard. Nee, de goede olie pakken met windkracht 30 erop. Dan komt het wel goed. Goed, we gaan even naar het weer. Zoals gezegd, wat gaat het vandaag gebeuren? Het blijft over het algemeen droog. In noordwesten van het land is er een kleine kans op een lokale bui. Verder is er afwisseling met stapelwolken, geregeld zon. En in de namiddag wordt het ook zonniger. Staat een matige wind uit het westen, noordwesten en de temperatuur ligt tussen de 18 graden in de kustgebieden en 20 tot 21 graden in het zuidoosten. Vanavond is het ook droog, komen op veel plaatsen brede opklaringen voor. In het noorden is er meer bewolking. Halverwege de avond is het zo'n 14 graden, waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht dan hebben we toch de ogen dicht. Maar in ieder geval, dan blijft het droog met de toenemende bewolking. In het zuiden van het land is er steeds meer opklaringen. En er kan wel wat mist ontstaan. Nou, zoals we zeggen, je merkt er natuurlijk niks van als je de ogen dicht hebt. Maar ja, 's morgens vroeg eruit moet om 5, 6 uur is het lastig. Dus wel even opletten geblazen dat er een mistbank kan ontstaan. En dat is toch wel een beetje link. De temperatuur die daalt naar 9 graden in het binnenland en 13 graden vlak aan zee. Dan hebben we dus over vannacht en niet schrikken. Dus overdag is het wat warmer. Morgen is er veel bewolking, meeste plaatsen droog. Noorden van het noorden van het land kan een spatje motregen vallen. En halverwege de ochtend is het 14 graden. De wind is zwakker matig, komt uit zuidwesten tot westen. Morgenmiddag wolkenvelden en enkele opklaring, neerslag van betekenis valt er niet. Een klein beetje motregen, maar dat heeft verder geen naam. Onder de bewolking is het 17 tot 19 graden, maar komt de zon dan toch tevoorschijn, dan is het 20 tot 21 graden. Nou, dat is best wel een mooie temperatuur voor de tijd van het jaar. Normaal zal het rond deze tijd 18 graden wezen, denk ik. De wind die is matig van kracht en dan hebben we het over aan zee en in de kustgebieden en in het land zelf. Dan is het midden van het land zwak en dat waait het uit het westen, dus de wind valt mee. Morgenavond dan is er ook veel plaatsen droog. In het zuiden ook opklaringen. In het noord-noordoosten nog wat kans op motregen. En halverwege de avond is het 15 graden en het waait nauwelijks. Dan even de vooruitzichten. Woensdag dan start een wisselende bewolking en de meeste plaatsen is droog. Bij een matige zuidwestse wind is het ook 19 tot 20 graden. In de dag, in de loop van de dag moet ik zeggen, neemt de bewolking toe. En vanuit het westen stijgt in de middag kans op een bui.
Donderdag dan start bewolkt en regenachtig. In het westen wordt het snel droog en breekt de zon door. En in het noord en noordoosten verloopt het deel van de dag nat, maar wordt het later ook droog. De temperatuur die is 17 tot 19 graden. Vrijdag is het ook droog, ruimte voor de zon en er trekken ook velden met sluierbewolking over het land. Het wordt 19 tot 21 graden en een zwakke matige wind en die komt uit het zuid tot zuidwesten.

Ja, dat waren er een paar achter elkaar. Dat had diverse oorzaken. Niet alleen van de lunch, wat normaal natuurlijk bij middag matinee gebeurt rond de klok van 12:30 bij Jeanette. Want bij mij is dat niet mogelijk, want anders komen we er nooit doorheen natuurlijk. Maar in ieder geval, ik had wel even snel een bakje koffie gepakt. Ging niet helemaal goed, maar het smaakte prima. Een paar nummers achter elkaar. Begon met Mooi Volendam. En Mooi Volendam draaide ik niet helemaal voor niks. Want dan hebben we het over de visserij en de Zuiderzee en alles wat erbij hoort. Dat hadden we natuurlijk ook in Elburg. Alleen de visserij, ja, dat is wat minder. En ook de viswinkels is wat minder. Maar er is natuurlijk altijd nog een enige grote goede palingrook. En dat is onze grote vriend Bertus Holstegen. En die is vandaag jarig. Die wordt 52 jaar, heb ik begrepen. Nou, hij ziet er iets ouder uit. Hoe dat kan, weet ik niet. Het heeft natuurlijk te maken met al het harde werken van hem. In ieder geval, Bertus, van harte gefeliciteerd. En fijn dat je luistert. Samen met natuurlijk een grote vriendin van de City Bar Marloeken. En ook daar ga ik zo even een plaatje voor draaien. Maar in ieder geval, Bertus, het nummer was ook voor jou van de Cats. Want daar ben je ook fan van natuurlijk. En ik heb Elvis er even achteraan gegooid. En of je het nu mooi vindt of niet. Ik vond hem wel mooi. En ik weet zeker Willem Vlieger ook. Dus wat dat betreft komt het helemaal goed. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Neem nou even een gebakje met een bakje koffie erbij. En doe natuurlijk de dames op het industrietrein ook even wat te eten en te drinken. Want die zijn hard aan het werk, heb ik wel bekeken via de berichten die ik binnenkreeg. Dus die zijn ook lekker vol gas weer aan het werk om de week weer goed te beginnen. Natuurlijk om de maaltijdjes en alles weer voor elkaar te maken. Anijs en Radijs, de dames zijn lekker bezig. Goed dat ze dat doen, want er moet natuurlijk nog wat gebeuren van de week. En vroeg begonnen en radiootje al met de loer op, kan niet beter. Goed, nogmaals Bertus, hele fijne dag. Fijn dat je nog even wat bericht stuurde. En mooi om te zien hoe het allemaal gaat aan die kant. En ik zou zeggen, geniet ervan. En voor je het weet ben je 53, hè. Je weet het niet, hè.

Ja, de Lady of the Night. Nou, dat kon natuurlijk maar één wezen. Dat is Malouke, de dame van de nacht. Want die is niet alleen overdag aan het werk. Maar ook 's nachts gaan ze echt wel een beetje door. Om de mensen allemaal een plezierige avond en een nacht bezorgen. In de city natuurlijk. En in de city. Maar goed, dit was voor jou, Malouke. Er was trouwens Ben Kramer die dat zong. Waarom heb ik ook haar naam even genoemd? Want er gaat natuurlijk van alles gebeuren aankomende zaterdag. Terwijl er begint het bottenweekend weer. Of bokbier, moet ik zeggen. Het bokbierweekend begint dan weer. Dus dan wordt het eerste vaatje weer aangeslagen. Traditioneel is dat natuurlijk in Elburg een gigantische positieve eerste actie van de bokbieren. Want landelijk mag het pas in oktober verkocht worden. Of in ieder geval de eerste datum om het op de tap te hebben. En in Nederland is dat een traditie dat de eerste week van oktober is volgens mij. Of de tweede week niet. Maar in ieder geval Elburg is altijd nog in september. En officieel is dan ook geen bokbier te koop. En alleen de ondernemers die daar toen ooit mee begonnen, en dat is al een hele tijd geleden, die hebben toen al verzonnen, als we nu een paar vaatjes bewaren voor volgend jaar, dan weten we zeker dat we de eerste zijn die bokbier kan en mag. Nou, mag weet ik niet, maar gaat verkopen. Dat is dus al jaren een traditie en dat betekent dat ook het bokbier op de tap aanwezig is. Want anders zouden de leveranciers kunnen zeggen, jongens, dat doen we niet, dat mag niet, de datum is bekend. Maar daar hebben dus, zoals gezegd, in Elburg geen last van, want die gaan dus de voorraden even reserveren voor het jaar erop. Dat iedereen toch een lekker voorraadje bokbier hebt. En ten tweede, als het een jaar extra ligt, dan smaakt het ook nog beter. Dus het is een win-win situatie. Tegenwoordig kun je een strippenkaart kopen en dan kun je langs de 16 bokproef locaties langs. Het begint 12:00 en het eindigt om 2:00. Nou ja, 2:00 niet. Eindig om 8:00. En je kunt dus in de historische binnenstad even een rondje wandelen. Want dat is hartstikke gezellig. Op het terras natuurlijk, hapje en een drankje erbij. Maar zeker het proeven van het bokbier. Dat is het allerbelangrijkste. Goed, we zijn er even zo meteen uit. Want ik zie hier nog 1 minuut te gaan voor de klok van 1:00. Dan gaan we ons even luisteren naar het journaal. En natuurlijk de nieuwsberichten en het weer en alles wat erbij komt. Het reclameblokje. En dan zijn we zo weer bij u terug naar de klok van 1:00.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Blue FM. Middagmatinee met EB.

Ja, dat was BZN met Sevilla. En ze zitten niet in Sevilla, maar ze zitten in Malaga. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Goed, welkom in het tweede uur bij Middagmatinee met EB. Vandaag op maandag 21 september alweer. En het is 2026 ook. U hoorde net in de commercials ook nog een oproep voor de Radio Rabo Club Support. Oftewel onze... lokale omroep is daar ook lid van, of tenminste die kun je ook nomineren. En wij kunnen natuurlijk ook altijd nog wel een eurotje gebruiken voor activiteiten. En ook al hier de boel up-to-date te houden, zeg maar. Dus elke euro is meegenomen, ook voor ons ook misschien nog apparatuur erbij te kopen. Om nog weer en sneller de boel voor elkaar te krijgen. Dus u kunt ook zeker uw steun uitbrengen aan de lokale omroep Elburg, loemedia.nl. En dat kan allemaal via de Rabo Club Support, oftewel de Rabobank. U kunt er even naartoe. Dan kun je stemmen op je favoriete club, waar jij van denkt, daar kunnen ze nog wel een eurotje wat gebruiken. Dan gaan we dus meedoen aan... in het uitdelen van de gelden die de Rabo daarvoor heeft bedacht. Je moet wel lid wezen van de Rabobank, want het gaat ook met een scanner van de Rabobank. Dus ben je dat niet, dan wordt het wat lastig. Maar in ieder geval, degene die een Rabobank rekening hebben, die kunnen sowieso stemmen. En stem dan ook op de lokale omroep Elburg. Goed, zoals gezegd, welkom in de tweede laatste uur middag matinee met EB. We gaan natuurlijk straks de regio nieuws er even bij pakken, maar we gaan ook zeker even praten met Rini. Als het goed is, is die onderweg naar de woonboulevards, want daar gaan ze altijd even een kijkje doen. En we spreken hem natuurlijk ook met activiteiten, wat er allemaal aankomende weekend gaat gebeuren in de city. Bij Maluku natuurlijk ook weer volgasfeest. En we gaan spreken over de motorsport, autorace, alles wat erbij komt. Tenminste, als dat er is, dat gaan we zeker vragen aan hem. En als dat zo is, dan horen we dat vanzelf.

0: Ja, dat was, er waren de Cats en daarvoor was de containersong van Henk Wijngaard. En die hadden we natuurlijk even opgezet in verband met onze zingende vrachtwagenchauffeur. Nou, zingende, maar in ieder geval de chauffeur. En dat is natuurlijk niemand minder dan Rini Wolf. Rini Wolf onderweg, geloof ik ook weer, ondanks een vrije dag naar de woonboulevards voor inkopen te doen.
1: Goedemiddag trouwens. Je moet toch iets doen om de dag door te komen natuurlijk, hè?
0: Inderdaad. Dus je was weer op tournee?
1: Ja.
0: Oké. Nou.
1: En nu even kijken, even in Emmeloord en zo. We hebben net in Urkel even wat gegeten.
0: Oh, lekker.
1: Dus bij het achterhuis kun je altijd mooi op het terras zitten en over het water kijken en zo.
0: Ja.
1: En het eten is goed.
0: Lekker visje daar?
1: Ja, op drie zijn de paling en een broodje paling.
0: Nou, lekker man. Nou ja, wie hier ook goede broodjes paling kan maken, is natuurlijk onze vriend Bettes, hè?
1: Oh, mijn Bettes, ja, die is vandaag jarig. Dus,
0: ja, heb ik ook begrepen. Ik
1: kom van de avond al tegen, maar hij had geen slingers in de auto hangen. Dus daar zullen we niet veel van houden. Maar wist je dat er nog wel een borreltje in zit vanmiddag?
0: Ja, je weet het niet. Maar goed, dan weten we ervan. Dus iedereen is welkom, hè?
1: Ja, precies. En je draait net de Cats al. Dat was misschien ook voor Brandy. De broer van Kappie, die is jarig vandaag. Zijn toevallig op Facebook langs.
0: Heb ik ook begrepen, ja. Broer van Kappie, ja, Brandy. Ja. Ook gefeliciteerd, Brandy. Mocht je luisteren, ook speciaal voor jou natuurlijk. Goed, Rini.
1: De elf handjes, hoe noemen ze dat?
0: De gouden handjes. De gouden handjes. Of de oude handjes kan ook, ik weet het niet. Maar in ieder geval. De club van bejaarden, die zit gezellig bij elkaar bakkie te doen. En even over het leven praten. Dat is heel belangrijk natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Goed, Rini. Afgelopen weekend werd er nog wat gereden in Formule 1 of race?
1: Nee, geen Formule 1 dit weekend. Dat is volgend weekend weer. Dat is in Baku, Bahrein.
0: Mm-hmm.
1: Of Baku in Azerbeidzjan bedoel ik. Sorry.
0: Ja.
1: Maar er werd wel gereisd met de motoren natuurlijk. Nou, in ieder geval onze grote vriend Levi Plier uit Doornspijk, de Hoog-Henk, moet ik eerlijk zeggen. Maar,
0: ja.
1: Die had de eerste race, mocht hij meedoen met de Superbike in Assen. Met zijn klasse, dan de Moto 4. En dan werd hij de eerste race vijfde. En dat was een hele goede prestatie natuurlijk.
0: Ja.
1: En de tweede race gisteren ging hij op zijn stuffert.
0: Ja, dat was heel jammer. Want de verwachtingen waren echt hoog, zeg maar. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben er natuurlijk ook bij geweest. Ik moet eerlijk zeggen, die eerste race was een beetje regenachtig, een beetje miezig en zo. En dat durft natuurlijk niet iedereen gas te geven.
1: En nee, de een ligt wat beter dan de andere. Dat is gewoon
0: daarom. Ik ken jongens, ik had zelf ook een beetje last van. Ik was ook niet zo regenrijden. Als ik dan een beetje spatters op de helm kreeg, dan raak ik al in de waai. Denk ik ga zo onderuit. Nou, als je dat hebt, dan kun je natuurlijk helemaal niet racen. Maar Levi heeft daar geen last van. Kan goed in de regen rijden. Dus wat dat betreft had hij daar een voordeel mee, vond ik. En hij reed natuurlijk ook super. Hè, want het was weer op de statie die vijfde plek voor het team. En voor iedereen was dat geweldig. Ook voor hemzelf. Goede opsteker ook in het internationale veld. Dan reed ze mooi in de kijker daar in Assen. Maar toen het droog was de volgende dag, had iedereen, hij had er echt zin in. We gingen als eerst ook de baan op waar wij van nog nooit meegemaakt dat hij dat deed. Dus hij wou even laten zien dat het nog een keer kon gebeuren. Alleen er was ook motortechnisch een probleem. Er was iets te veel plakband op de radiator geplakt. En daardoor was de motor niet helemaal 100%. En dat betekent ook bij de start had hij daar wat last van. En inderdaad, ze reden achterop, vol gas achterin. En daardoor kon hij zich niet meer handhaven. Ze knalden buiten de baan was afgelopen. Maar ik denk eerlijk gezegd, Rini, als hij gewoon meegereisd had zonder dat hij eraf gevallen was en de motor was goed, dan waren er misschien ook nog wel jongens die normaal die dag ervoor in de regen moeite hadden, misschien toch wel voorbij gegaan.
1: Ik heb het niet gezien.
0: Nee.
1: Toevallig, maar ik kreeg wel op Facebook natuurlijk uit de berichtjes door. Maar jij weet het meer, want jij was er natuurlijk live bij.
0: Ja. Nee, maar dat was hartstikke mooi. En ook voor hem ook. En de teleurstelling dat hij eraf gereden is, kon hij niks aan doen. Maar ja, goed, dat hoort bij het spelletje, hè?
1: Dat hoort in één keer bij. En we hadden natuurlijk ook de MotoGP en de Moto2.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat was natuurlijk vol inspanning afwachten wat de qualifier ging doen. Maar die ging vrijdag in de eerste training al dusdanig onderuit dat zijn sleutelbeen brak. En was uitgeschakeld voor dit raceweekend in ieder geval.
0: Ja. Ja, en daar wou ik net aan je vragen. Ik wou net aan je vragen, is dat dan voor één weekend? Want die jongens die zijn tegenwoordig zo snel opgeknapt. Of ze rijden met een gebroken arm of been. Maakt allemaal niet zoveel uit. Maar is dan het hele seizoen voorbij? Of je denkt dat die de volgende...
1: Ik denk als ze een paar spuitjes van Dr. Rossi krijgt, dan, dan is die de volgende race er wel weer bij.
0: Okay.
1: En dan is, daar heeft hij gelukkig nog even 2 weken de tijd voor om te herstellen. Want de volgende race is pas 4 oktober.
0: Oké.
1: Vierde dag.
0: Hey, en is het dan al zo'n beetje afgelopen? Want bij de Motor 4 van Levi was dit de laatste wedstrijd van het seizoen. Maar die rijdt natuurlijk ook niet zo heel veel wedstrijden. Maar hoe zit het bij de Motor GP en zo? Gaat dat nog een tijdje door?
1: Ja, die gaan nou door tot dik ver in november in ieder geval.
0: Oh.
1: Want 4 oktober rijden ze in Japan. Ja, daar is het wel beter weer als hier normaal gesproken. Dus ja, dan gaan ze een beetje de warme landen opzoeken, zeg maar.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Oh, dus
1: maar
0: kunnen...
1: volgens mij moeten er nog een stuk of 7 races.
0: Ja, ja. Ja.
1: Niet precies, maar...
0: Ja. Formule 1 moet geloof ik nog een wedstrijdje of 12 of zo, 10?
1: Nee, ook minder. Ik dacht een stuk of 10.
0: Oké. Nou.
1: Maar dan kijk ik volgende week wel even.
0: Dan gaan we volgende week even kijken. Goed, verder nog wat te doen in de city?
1: Ja, zeker. Ja, we gaan ons opmaken voor het bokbierfestijn.
0: Ja, ja.
1: En dat is aankomende zaterdag om 11:15 start dat vanaf de haven. Dan worden de zogenaamde nieuwe vaartjes aan wal gebracht. En die gaan dan met een oldtimer trekker worden die bij alle horecagelegenheden afgegeven. En daar is ook de gelegenheid van het biergenootschap die organiseert dat. En dan is ook de mogelijkheid om dat allemaal te proeven. Iedereen kan er aan meedoen.
0: Mm-hmm.
1: Dus hebben we... Van die kaarten kun je bij elke horecagelegenheid kun je daar een bokbiertje proeven.
0: Ja, een soort strippenkaart.
1: Zolang je het vol kan houden in ieder geval.
0: Ja. Nou, ik heb begrepen dat de glaasjes wel wat kleiner waren als toen in het begin, toen we net begonnen. Want er waren van die grote kelk en nu heb je voor die proefglaasjes. Want anders kun je dat met 16 locaties niet volhouden, want dan lig je lang in coma natuurlijk.
1: Dan gaat het niet goed komen in ieder geval.
0: Ja, een strippenkaart.
1: Het is ook een leuk evenement. Ja, helaas al een paar jaar geen koetsendag meer, want dat ging eigenlijk geleidelijk op, gezamenlijk op. En dan had je eind van de middag de défilé in de stad, waar ook heel veel mensen op afkwamen. Maar ja, Martin van Weijen die dat organiseerde, die zei, ja, er is bijna geen animo meer voor. Want dat raakt een beetje eruit, zeg maar. Er is geen nieuwe aanwas, geen jeugd die dat weer op gaat pakken of wat dan ook.
0: Nee, dat klopt. Die koetsen, dat is een beetje uitstermd beroep, hè, denk ik.
1: Ja. Helaas wel, want dat toch gewoon een stuk op 30, 40 gaan meedelen. En hij is toch echt wel een mooie flinke optocht.
0: Ja, inderdaad. Nou goed, het is zoals het is. En het wordt er niet minder gezellig om, denk ik. Ze komen denk ik weer met een bot eraan en de vaartjes brengen.
1: Ja, ze komen ze weer aan wal brengen, 11:15 aan de haven.
0: Ja.
1: En dan gaan ze op de bierkar met de trekker ervoor van de put in Oostwolde. Met Tim de Klos achter het stuur. De chauffeurmachinist van Werven.
0: Oké.
1: En die doet dat al jaren. Vroeger deden ze dat met paard en wagen. Maar dat vonden ze toen te gevaarlijk.
0: Ja. En
1: die door de stad moest. En dan even later kwam de 40 voetsen door de stad heen. Maar goed, dat maakt niet uit.
0: En die man op de trekker, die Klots, die drinkt zelf niet?
1: Nee, die drinkt nooit.
0: Oh.
1: Nee.
0: Anders mocht hij dit ook niet doen.
1: Hij werkt zijn hele leven al vanaf dat hij loopt komt bij Van Werven en hebben er nooit een druppel aangeraakt.
0: Oh.
1: Dus dat doe ik wel voor hem erbij dan weer. Maar,
0: ja, dat is een goede compromis. Hè?
1: Ja. Goed. Dat staat aankomend weekend weer voor de deur. En dan zou je zeggen, ja, dan is het seizoen afgelopen. Maar dat is niet zo, want er is wat nieuws bijgekomen. Een nieuw evenement. Herfst in de vesting.
0: Oh, nou, nooit van gehoord.
1: Dus de winter in de vesting, dat gaat al jaren door natuurlijk. Maar dat is al op december pas.
0: Ja.
1: Maar volgens mij, uit hoofd zo 17 oktober, is er heel veel marktkramen en modeshows en dat soort dingen.
0: Okay.
1: Mirjam's Boutique die kwam ermee. En we gaan er even afwachten wat dat wordt.
0: Ja, nou, dat is mooi. Dat is zelfs dat vroeger, zeg maar, het voorjaar het seizoen begon, zeg maar, hè? Zoiets.
1: Ja, dat hebben we nog, de terrasopening, zeg maar. Dat is in het voorjaar.
0: Ja.
1: En dat wordt ook altijd feestelijk gedaan. En er is weer een evenementje erbij. Bijna elk weekend is er wat te doen.
0: Ja, elk weekend feest, nou, mooi kan niet, toch? Ik heb alleen begrepen van de organisatie, ik heb het ook er even bijgepakt net, dat het met winter in de vesting is het gedaan met de stro en hooibalen.
1: Ja, dat mag niet meer.
0: Nee.
1: Dan is wel een alternatief om met houten kistjes en zo er neer te zetten. Maar die zijn volgens mij net zo brandbaar, maar goed.
0: Ja.
1: Dat zal wel aan mij reden.
0: Ja, toch jammer, hè, want het is voor de sfeer zo'n strobal is wel mooi.
1: Ja, dat hoort er wel een beetje bij, vind ik. Maar ja. Goed, ja, als het te gevaarlijk wordt, dan moet je dat niet doen natuurlijk.
0: Nee. Nou ja, goed, de sfeer zal er niet minder om worden, denk ik. Het is even gewend.
1: Nou, dat denk ik ook niet. Er wordt altijd wel leuk aangekleed met jute zakken en dat soort dingen allemaal. Dus daar ben ik helemaal niet bang voor.
0: Goed, nou, we gaan ons eerst even opmaken voor de bokbierdag hier. Wel hopen dat het mooi weer is en dan zal het vanzelf wel goed komen, hè?
1: Ja. Ik kreeg van Malouk al even door dat zij heeft in ieder geval 4 soorten bokbier op de tap. En die zijn 2 tot 3 jaar gerijpt al. Want de kenner, ik lust het niet, maar de kenner zegt hoe langer als die gerijpt heeft, hoe lekkerder die wordt. Dus ik ben benieuwd wat de reacties zijn in ieder geval.
0: Ja, nou dat is bij meer dingen zo, hè. Met kaas ook.
1: Ja, nou, ik vind het niks, die oude kaas trouwens. Ik heb nu gewoon jonge kaas. Zonder schimmel. Maar goed, ieder zijn smaak. Maar in ieder geval, ze sturen er ook nog even bij dat smiddags in de loop van de middag gekomen de Meulenzangers naar optreden.
0: Okay.
1: En Danny Heden komt s'avonds nog wat muziek maken. Dus dat wordt weer een leuke dag.
0: Wordt weer een groot feest. Ja, het is altijd feest, hè?
1: Ja, precies. Ja. Je nou, moet mooi. Er zijn geweest.
0: Ja, mooi. Goed, Rini. Nou, dan hebben we het allemaal zo'n beetje wel gehad, denk ik. Of heb je nog verder nog ballen om de nieuwe herfstactie dan? Maar verder denk dat we er wel naar de groeten kunnen, hè?
1: Dan komen we naar de groetjes. Ja, we hebben natuurlijk na herfst in de vesting. Dan is het ook een paar weken later is het wel weer de intocht van de Goedheiligman.
0: Oh, ja.
1: Dus het gaat maar door en het gaat maar door. Dus, maar goed, de groeten, Egbert, naar Manda Bijsje natuurlijk, de Verweijen Boys. De firma, de mensen van Carriander bij Allround. Voorlek in Birkenhuizen niet te vergeten natuurlijk. Alex is weer op de been, want die was even uit de running.
0: Ja.
1: Ik riep al aanstellen tegen, maar dat vond hij niet zo grappig, geloof ik. Maar goed, hij is weer helemaal procent, dus ik kan weer gewoon zijn plichten doen.
0: Ja.
1: En ik zou zeggen, ja, verder iedereen die momenteel luistert naar de Loe, eigenlijk.
0: Dat gaan we zeker doen en de luisteraars zeker zullen dat waarderen. En nou, het nummer is inmiddels ook al uitgezocht. Vanmorgen vroeg alweer contact met Jack Overtrek, maar die is natuurlijk altijd actief op de maandag wat betreft de radio dan. Want hij is natuurlijk elke dag actief achter de kraan, maar voor de radio is hij altijd lekker bezig. En hij heeft een mooi nummer uitgezocht van Robert Pater en daar gaan we naar luisteren, Rini. Goed.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Ja, nou bedankt voor dit moment weer. Ik zou zeggen groeten aan Patricia en ik zou zeggen houd de mijn hand een beetje op de portemonnee, want ja, voordat je het weet, ben je het weer kwijt, hè?
1: Ja, dat gaat rap. geld moet rollen, hè?
0: Zo is het. Goed, nogmaals, fijne dag en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, echt meteen nog een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Goed, dat was zoals u gewoon ons gewend bent. Rini Wolf vanuit de auto, onderweg weer. En wij gaan onderweg in het programma.

Dat was Boudewijn de Groot met de nummer Avond. Oftewel, ik geloof in jou en mij. Daarvoor hadden we het nummer, wat natuurlijk traditioneel na de gesprekken met Rini standaard uitgezocht worden door onze grote vriend Jack Overtrek. En dat was het nummer van Robert Pater Gipsy. Dus dat was het nummer wat uitgezocht werd door Jack Overtrek. Jack, nog bedankt daarvoor. En ook voor je berichtgeving natuurlijk. En een hele fijne werkdag nog. Tenminste, als je moet werken en zo niet, ook een fijne dag toegewenst. Ik kan altijd nog even naar Molukken toe. Want ik heb begrepen dat daar inmiddels een verjaardag aan de gang is natuurlijk. Mijn bed is dus een lekker gebakje erbij. En het feest kan beginnen. Het is niet alleen feest in Elburg natuurlijk met de bokbier en alles wat er nog voorbij kwam, wat Rini net allemaal vertelde. Ook in andere plaatsen is natuurlijk van alles te doen. In het Harde was ook wat te doen, maar ook in Oosterwolde, daar komt nog wat aan. Dat is aankomende vrijdag. In Oosterwolde gaan ze

Kom gezellig langs, vragen ze vanuit de organisatie om een hele mooie, fijne ochtend te hebben. Dus vrijdagmorgen 25 september tussen 10:30 en 2:30 aan de Grote Woldweg 74 in Oosterwolde. En natuurlijk ook voor de rest van de feesten allemaal op die dag kunt u daar terecht. Dus vrijdag 25 september een herfstfestijn in Oosterwolde. Dus mocht u in de buurt zijn, zou zeker even gaan kijken.

Dat was Saskia en Serge en ze zongen Mama, he's a soldier now. En ja, als je soms even luistert, dan lijkt het wel of ze denkt, she's older now. Maar dat zingt ze niet. Ze zingt een soldier en dat betekent een soldaatje. Dus ze zingt, mama, hij is nu een soldaatje geworden. Nou, dit plaatje was voor mijn moeder. Die hoefde vandaag geen eten te maken, want ik had zelf nog brood in de trommel. Dus dat was in ieder geval bedankt voor de aanbod. En ook een nummer voor haar. En ja, gelukkig voor mijn moeder waren mijn broers en ik geen kandidaten om in het leger te gaan. Want wij werden geen soldaat, want de een wou ze niet hebben. En de ander was een verkeerde lichting. En weer de ander. Die had nog wat. In ieder geval, er hoefde geen van de kinderen in het leger. Dat was wel goed ook, want we konden allemaal lekker aan het werk op de zaak. Dus elk nadeel had zijn voordeel. Even wat betreft nog wat nieuws. Het laatste nieuws. Normaal doen we in tweede uur natuurlijk het regionieuws. Maar ik pak nog even het landelijk nieuws erbij wat er net binnen is gekomen. En dat is natuurlijk helemaal geen verrassing. Maar in ieder geval de hoofdtitel is Partij van Poetin wint verkiezingen waarvan de oppositie werd uitgesloten. Nou ja, dat win je natuurlijk altijd. Is ook niet echt schokkend nieuws natuurlijk, maar het is wel nieuws. Dus de partij van Poetin die heeft zoals verwacht de Russische verkiezingen gewonnen. De winst stond voor de verkiezingen natuurlijk al vast, omdat de tegenstanders van Poetin werden uitgesloten. En de verkiezingen zijn dus ook volledig georchestreerd. En dat betekent dat Poetin weer aan het bewind mag is de grootste partij geworden. En ja, dat is door het lagerhuis van het Rusland bevestigd. Het meldt de hoofdcentrale van de kiescommissie. 95% van de stemmen is geteld. Ja, hij is inmiddels ook 73. Hij gaat aan kop zoals het staat. En de opkomst was 56%. Nou ja, misschien is het ook wel helemaal geen nieuws, hè?

Dat was Zangeres Zonder Naam. Het was aan de Costa del Sol. En dan heb je natuurlijk lekker over op vakantie. Nou, dat is natuurlijk altijd gezellig. Maar ja, het is niet overal even gezellig. Want in Griekenland ging het helemaal mis op het strand. Want er is een man van 82 overleden na het gevecht met een 70er om een lichtstoel. Ja. Dat kan ook tegenwoordig. Het lijkt nergens op natuurlijk. Maar goed. In ieder geval, een man die is zondag overleden na een gevecht met een andere man om een lichtstoel op het Griekse strand. Hij kreeg vermoedelijk een hartstilstand. De 70-jarige man is aangehouden. De vechtpartij brak 's morgens uit op het strand en ongeveer 15 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Athene. De aanleiding was volgens ooggetuigen menig verschil over het gebruik van een lichtstoel. Mogelijk wilde 80-jarige de stoel houden tot hij wachtte op anderen. En daar was de 76-jarige man het niet mee eens. Omstanders beschrijven het als een heftige vechtpartij waar tot ver kreten te horen waren en de man elkaar verwonden. Na het incident zakte de 82-jarige man in elkaar, mogelijk door hartstilstand. Reanimatie door omstanders, dat mocht helaas niet meer baten.

0: Ja, we zijn alweer aan het eind gekomen van het gedeelte middagmatinee met EB vandaag. Vanmorgen begon al met Dries natuurlijk en na tijd Aad en dan mocht ik de rest doen. En we gaan straks om 6 uur ben ik toch weer terug samen met Rob. Tenminste als Rob er is en anders ben ik er zelf. En met wat programma's over het bokbier, maar ook over de bottendagen nog. Ik zou zeggen, blijf luisteren. En bedankt voor het luisteren voor deze dag, maandag 21 september alweer. En graag tot de volgende keer. Ik zie u dan weer terug. Fijne dag.
1: Deze dag en de avond valt.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Mariet Krol met het NOS Journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: muziek en informatie vanuit het hart van Elburg. Vanuit het hart van Elburg. Lou FM.
1: Rijtje!
2: Hey Mart, deze is

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een tweetal korte files in het midden van het land. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Voorthuizen 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst staat 4 kilometer langzaamrijdend en stilstaand verkeer. Kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Amateurkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: 105.5. Dit is Blue FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien, maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. De zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een vrij gemiddelde avondspits in het midden van het land, met vooral veel dagelijkse files. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten op onthoud. Wat opvalt is is de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein zo'n 10 kilometer met een klein kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
6: Deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
3: Een aantal dagelijkse files nog in het midden van het land en totaal zo'n 25 kilometer file, dus het valt reuze mee. Eén file springt eruit, dat is de A50 Arnhem richting Zwolle tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen. 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Loe FM.
1: Ja, goedenavond luisteraars. Welkom in het programma WWW. En normaal zit ik hier met Rob. Ook Rob is onderweg, of die was nog onderweg, weet ik niet. Of hij komt helemaal niet, is nog niet helemaal bekend. Maar dat is ook helemaal niet erg. We hebben hier wel we krijgen zelfs twee gasten hier. En dat is niemand minder dan Annemarie van Hout. Dus de directeur van het Museum Elburg, volgens mij.
2: Hey Egbert. Ja, ik hoor niks door de koptelefoon.
1: Oh, dan moet je hem even harder zetten. Zo kom ik zo bij je daar. In ieder geval, Annemarie is hier in de studio. Die gaat praten over het museum. Niet alleen over het museum, maar ook even de monumentendag. Even een evaluatie over het monumentendag. En we krijgen ook nog de stadsomroeper hier. En dat zal de klok van 6:30 wezen. Ongeveer Gerrit-Jan van Rijden. Wie kent hem niet? Niet alleen als stadsomroeper, maar die man heeft ook nog in de politiek volgens mij gezeten. En ook de tunnelvisie, oftewel de tunnel naar de polder toe, had hij ooit nog een keer verzonnen. Misschien kunnen we daar ook nog over. Maar vooral over het Bokbierdag gebeuren, want dat komt aanstaande zaterdag. Maar we gaan zo eerst even praten natuurlijk met Annemarie van Hout, nogmaals directrice van Museum Elburg.
2: Klopt.
1: Ja, en dan gaan we over het museum praten, over de actieweek, maar we gaan natuurlijk ook even terugblikken op het monumentendag, want het waren niet alleen botters, ook monumenten gaan we zometeen met haar bespreken.

0: Het was de tijd van zomer en de tijd van vroeger. Want de zomer is inmiddels ook alweer zo'n beetje voorbij officieel. Alhoewel het prachtig mooi weer was nog vandaag. En misschien ook morgen ook wel, maar dat weten we niet. We gaan ook eens even de zomerperikelen bespreken met, zoals zegt Annemarie van Hout, directrice van het Museum Elburg. En misschien nog wel meer activiteiten, maar daar kennen we haar in ieder geval van. En natuurlijk de dochter van, hè?
1: Ook dat.
0: Dat wordt altijd, denk ik, nog wel gezegd, de dochter van de burgemeester.
1: Ja, ja, vandaag nog.
0: Ja, je vader was de burgemeester. Is al een tijdje geleden overleden?
1: 2002?
0: Zo lang alweer.
1: Nee, ik weet, nee, oh wat erg. Nou, mijn moeder luistert niet, dus mag je een fout maken. Hè? 2009, denk ik.
0: Ja, nou ja. Dat is toch sowieso een hele tijd geleden alweer.
1: Ja.
0: Goed, maar we kennen je van het museum in Elburg. Je loopt natuurlijk ook heel veel. Je hebt ook diverse activiteiten. Vaak zit je ook in heel veel clubs en commissies. Maar we gaan nu even praten in dit half uur, want jij moet ook weer weg. Hebben we je gevraagd, even vanwege het Monumentendag. Dat kon toen niet, Bottenmonumentendag. Ik zei, nou, dat is helemaal niet erg. Dan doen we het een weekje later. Kunnen we ook waarschijnlijk evalueren. Want jij bent van de monumenten in plaats van de bottes. Kun je misschien nog even uitleggen? We hadden even een voorgesprekje. Heel veel mensen denken, die in Elburg wonen, die koppelen de Bottendagen aan een Monumentendag. Maar als we dan de bottes even vergeten in de Elburgers, dan is gewoon traditioneel de Monumentendag de dag. Toch?
1: Klopt, maar in Elburg hebben de botters wel leggen meer gewicht in de schaal dan de monumenten. En dat is ook prima, want het is echt uniek Elburg.
0: Ja.
1: Het is ooit wel begonnen met aparte botterdagen. En dat komt omdat de monumentendagen eigenlijk, die zijn jonger.
0: Die zijn erbij gekomen.
1: Die zijn erbij gekomen. En de botterdagen waren de eerste paar jaren in april of mei.
0: Ja.
1: En toen kwam er vanuit landelijk werd er gezegd, we doen tweede weekend van september Open Monumentendag. En toen hebben ze er in Elburg voor gekozen om dat te koppelen. Dus toen zijn de botterdagen ook naar september gegaan.
0: Verschoven, ja.
1: Ja.
0: Nou, misschien is dat op zich ook niet verkeerd. Ik dacht juist net dat het andersom was. Dat de Monumentendag er al was, dat ze de botters erbij gevoegd hadden. Maar er blijkt inderdaad, zoals je al uitgelegd had, dat het al de 43ste keer zou wezen voor de Bottendagen. Oftewel, die zijn 3 jaar eerder begonnen.
1: Ja.
0: En dat was in het voorjaar inderdaad. Misschien was het ook wel voor de Bottenstichting nog een beetje een idee. Want volgens mij was het inderdaad in april of zo, dat het dan vaak toch nog niet echt mooi weer is. Of dat het te koud is. En organisatorisch misschien wel handig, hè?
1: Ja, en ik denk dat het in die begintijd was de bottenclub. Er was natuurlijk ook, maar was echt nog een klein ploegje mensen.
0: Was maar een paar man.
1: Dus dat het zo groot zou worden, hadden ze toen misschien ook niet bedacht. En inderdaad, dan hoef je maar 1 keer een groot evenement op te tuigen. En dat heeft absoluut voordelen voor allebei.
0: Nou, dat wou ik net vragen. Heeft dat geen nadelen? Want als je bijvoorbeeld in een plaats zou zitten waar ze geen botten hebben, alleen monumenten, heb je dan niet eerder dat de mensen nog meer geconcentreerd op de monumenten afkomen? Of komen er sowieso al heel veel mensen in Elburg?
1: Ik denk dat het wel klopt wat je zegt. Dat als het alleen Monumentendag zou zijn, dan zouden er absoluut minder mensen komen. Ik weet wel dat ik ben ooit met Joop naar zo'n provinciaal overleg geweest voor de Monumentendagen. En daar was echt iedereen stikjaloers op wat we in Elburg voor elkaar krijgen tijdens die Botterdagen Open Monumentendag. Daar zijn ze dan blij als er 200 mensen in een locatie zijn geweest. Nou ja.
0: Ja.
1: Dan kijken wij een beetje sip als er 200 mensen in de locatie zijn geweest.
0: Ja, dus net andersom. Die botters die trekken juist nog meer mensen, dat jullie al Monumentendag er nog meer aan hebben. Daar komt het op die. Hè?
1: Ja.
0: Wat gebeurt er dan op zo'n Monumentendag? Want ik heb die monumenten mijn hele leven al gezien, omdat ik er in geboren ben, omgeboren en in gelopen heb en in gespeeld heb. Dus voor mij is elk onderdeel, elke steen van de muur wel zo'n beetje bekend. En ook dat we natuurlijk in de kerk en onderuitse gang overal waar we aan spelen. Maar wat is het dan extra op zo'n monumentendag? Waarom gaan mensen naar een monumentendag doen? Terwijl ze dat misschien ook wel eens een keer in de week hadden kunnen doen naar Elburg of naar een monument. Of is dan gewoon alles open en normaal niet of zo?
1: Nou, dat is wel een beetje de insteek. Dat er panden open zijn die normaal niet voor bezoekers te bekijken zijn. Maar bij ons zijn de meeste grote monumenten zijn natuurlijk toch al te bekijken, want dat zijn de kerken en de musea.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld een pand dat anders niet echt vaak open is het Gruithuis. Dat is het verenigingsgebouw van Arend de Boekop. Maar dat is niet dat een toerist daar op donderdagmiddag eens even binnen kan kijken. Terwijl het natuurlijk wel superleuk pand is.
0: Ja, het is zeker een mooi pand. En ook een van de eerste en de oudste panden heb ik wel eens begrepen.
1: Ja, dat klopt. Ja. En het zou fantastisch zijn als ook af en toe een bewoner eens een bijzonder pand zou willen openstellen. Dat hebben we een paar jaar wel geprobeerd. Is ook wel eens gelukt, maar het is natuurlijk nogal wat. Ja. Ook omdat er zo belachelijk veel mensen op afkomen. Het is nogal wat om gewoon je huis open te stellen voor mensen. Dus dat gebeurt niet zo vaak. Afgelopen editie was bijvoorbeeld wel Landgoed Schouwenburg te bekijken. Nou ja, denk over 2 jaar weer. Want volgens mij doen ze het ene jaar mee met de kunstroute en het andere jaar met Open Monumentendag. Dat is echt een aanrader. Als je daar nog nooit geweest bent, dan moet je echt een keer naartoe.
0: Ja, we hebben er wel eens een keer vergaderd volgens mij de vestingraad, dacht ik.
1: Klopt.
0: Nee, prachtig, mooi. En zo zijn er wel meer van die mooie momenten, zeg maar. En monumenten, moet ik zeggen. Of van die grote landgoederen, zeg maar, die huizen. Dat zou mooi zijn als je die altijd kon opendoen met een bot of met een monumentdag. Ja. Want inderdaad, ik kan me voorstellen, als je het 1 keer gedaan hebt, kopen denk ik 2000 man in je huis. Dat je de volgende keer denkt, dat doe ik niet meer.
1: Nou, dit jaar maar niet. Nee. Maar bijvoorbeeld op de Legerplaats hebben ze ook ieder jaar met Open Monumentendag echt een hele grote openstelling. Ja. Daar komen echt superveel mensen. Vroeger, tot 5 jaar geleden denk ik, hadden ze ook een pendeldienst. Hè? Dan mocht je in zo'n legervrachtwagen, werd je vervoerd tussen de Legerplaats en het Schootsveld. Toen werden de regels weer aangescherpt en mochten we niet meer in zo'n open vrachtwagen zitten. Dus dat is helaas afgeschaft, want dat was erg leuk. Dat was
0: inderdaad leuk. Ik ging vroeger met mijn broertjes ook naartoe naar de Legerplaats. En dat was een soort open dag was dat. En dan mocht je met die tanks door het weiland en door de bossen en zo. En ook met die vrachtwagens. Alleen was dat toen niet gewoon een open dag? Of hoorde dat ook onder het monumenten gebeuren?
1: Ze hebben ook wel open dagen gehad waarop ze dat deden. Maar met Open Monumentendag zijn ze altijd heel actief.
0: Ja, ja. Nou, het is heel mooi. Ik ben er boven de knobbel een keer geweest. Dat was vanwege dat die filmuitzending van De Vrijheid was. Dat dacht ik.
1: Ja, het gevoel van vrijheid.
0: Ja, daar had ik ook nog een klein stiekem een rolletje in. Wie niemand opgevallen is natuurlijk. Maar toen mocht ik dus, werd ik ook uitgenodigd. En ik was echt daar nog nooit boven geweest.
1: Nou, je weet niet wat je
0: gigantisch,
1: ziet.
0: Gigantisch. Wat een uitzicht. Ja. En ik kan me voorstellen dat die mensen graag in het leger willen zitten. Die daarboven, die grote jongens.
1: Een beetje in een stoeltje, een beetje kijken.
0: Ja, sigaartje erbij, wijntje ertussen en de catering en de keuken. Ja, je werd gewoon jaloers als je daar... Prachtig, wat mooi. Je kon zo naar het IJsselmeer kijken.
1: Ja, je kan in heel Zwolle kan je zien. En het is echt... ik vind het bijna de mooiste plek van de gemeente. Ja. Alleen...
0: Het is niet voor iedereen het toegang.
1: Helemaal de laatste jaren niet meer. Vroeger kon je gewoon zelf omhoog fietsen. Hè. Dan moest je je wel melden beneden, maar dan mocht je zelf omhoog. Dat mag ook niet meer. Oh. Dus je wordt nou opgehaald met een busje en voor de deur van het museum afgezet. Dus
0: maar ik denk dat het nog broeder gaat worden nu de kans erin zit. Want we zien allemaal helikopters vliegen. Vanmiddag zag ik ook zo'n gevechtshelikopter hierover komen boven Elburg. Nu weet je dat van tevoren dat zal oefenen zijn. Dat het allemaal bij hoort. Dus je hoeft niet in paniek te raken. Maar ja, als die druk op dat leger gaat volhouden zo en de dreiging, dan ben ik bang dat het de bezoekjes van de consument daarboven die knobbel minder gaat worden, denk ik.
1: Ze hebben de ingang al verplaatst. Mm-hmm. De ingang was eerst gewoon echt helemaal beneden en dan moest je met zo'n lange weg. En nu is de ingang weer boven op de knobbel. En dan moet je rechtstreeks naar het museum. Ja. Dus er wordt echt wel...
0: Betere controle, zeg maar. Ja. Goed, even naar de monumentdag. Hebben jullie ook een telling, zeg maar? Dat je zegt, nou, elk jaar we hebben meer of minder bezoekers gehad. Of wordt er helemaal niet naar gekeken? Of doe je maar gewoon de deuren open met de monumentdag en we zien wel?
1: Nee, we tellen wel. Ook omdat je gewoon... Je wil natuurlijk weten hoeveel mensen er komen.
0: Ja.
1: En het museum was geloof ik 283. Maar de kazemat was 1300 zoveel.
0: Ja, ja.
1: En de vispoort was ook dik in de 700.
0: Ja.
1: De kerktoren, er waren 693 mensen boven op de kerktoren geweest. Nou, dus het is altijd wel leuk om dat een beetje bij te houden.
0: Maar het is voor jullie een soort extraatje. Want ik neem aan als er geen monumentendag is, dat het museum ook wel misschien 150, 200 mensen bezoekers kan krijgen in het museum zelf.
1: Dat is wel een hoogtijdag dan hoor.
0: Oh, okay.
1: Ja, en het leeft natuurlijk geen zak op.
0: Nee.
1: Hè?
0: Nee. Nee, het is puur promotie.
1: Ja, het is echt promotie. Ja, ja. En je doet mee omdat het hoort, maar het levert het museum niet echt iets op. Nee.
0: Goed, waar je nog meer aan meedoet, dat kwam ik vanmiddag toevallig tegen. En als ik het niet tegenkwam, had jij het zelf denk ik ook wel gezegd. Ik zag ergens dat er een museumactieweek, ik denk, hé, dat komt goed uit. En dat is op 26 september. Is dat ook een landelijk iets of alleen voor Elburg? Of?
1: Nou, je probeert me heel charmant te redden, maar ik zei net in het voorgesprek al, ik weet dat zelf ook pas 3 weken. Het was me heel ontgaan.
0: Dat is langer dan dat ik dat weet.
1: Ja, dat is waar. Maar het was altijd in april, het eerste weekend in april. En dat vond ik wel prima, want dan heb je een gratis evenement in april en een gratis evenement in september. Perfecte verdeling over het jaar. Ik vind het zelf echt een stomme keus om zowel Open Monumentendag als Museumweekend in dezelfde maand te doen.
0: Ja, het is wat een week later of 2 weken later.
1: Dus ik ben er niet zo heel erg blij mee. Nee. Misschien had ik het daarom ook gewoon wel niet gezien. Dat ik het gewoon per ongeluk zomaar was vergeten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel iets. Dus we gaan nog wel wat verzinnen. Het mooie is wel dat we, het begint dan aankomende zaterdag. En wij hebben vrijdagavond de opening van de nieuwe expositie. Dus we hebben wel meteen een mooie podium voor de nieuwe expositie.
0: Dus je kunt net doen of je het speciaal daarvoor gedaan hebt.
1: Ja, maar dat is ook zo. Ja. Ja.
0: Dan nog even voor die actieweken. Hoe moet ik dat? Wat zie ik dan in actie? Want ik bedoel, ik neem aan dat elk museum wel altijd wel iets te zien is. Dus ja, waarom moet ik actie doen als ik naar een museum toe ga? Dan weet ik sowieso dat er iets te zien is. Maar dat had met entrees misschien te maken.
1: Ja, dat klopt. Het was eerst een museumweekend. En dat was voor de kleine musea in Nederland was dat ook goed genoeg. Maar de grote musea vonden kennelijk dat we een museumweek nodig hadden. En die is inderdaad vaak gekoppeld aan entree. Soms een keer een extra activiteit, een kijkje achter de schermen. Maar vaak is het zo dat bijvoorbeeld iemand met de museumkaart dan gratis iemand mee mag nemen zonder museumkaart.
0: Ja, een soort introducee.
1: Ja.
0: Nou, dat is mooi. Goed, we hebben nog een ander punt. Dat gaan we zo nog even pakken. Maar eerst even een stukje muziek doen.

0: Ja, in de koets. En dat komt nog bekend voor, Annemarie.
1: Ja, het was wel gezellig in de koets.
0: We hebben ooit samen een keer in de koets gezeten. Ja, voor mij was het een hele mooie, bijzondere dag. Want ik wou altijd nog een keer in zo'n ding inzitten. En het idee dat we in scène mochten zetten, dat we gingen trouwen, dat was voor mij, ja, voor heel veel mensen was het maar grappig. Maar ik was echt serieus om te kijken hoe gaat nu zo'n dag. En die man die ons allemaal begeleidde en alles hoorde erbij. Het officiële gedeelte in het gemeentehuis. Wel jammer dat die man na die tijd gelijk overleden is.
1: Ja, dat was heel droevig.
0: Dat was heel droevig. Maar goed, we hebben het al over koets gehad. We gaan wel even naar de kloostertuin, want daar zijn af en toe klanken te horen. En daar heb je ook mee te maken.
1: Ja, dat klopt. We hebben in het museum een werkgroep die concerten organiseert. In principe elke derde vrijdag van de maand in het museum. Maar vorig jaar dachten we, of eigenlijk is dat nog dit jaar, maar het voelt alweer heel lang geleden. In juni hebben we altijd Festival Klassieke Muziek. Dat wordt georganiseerd door de organisatie rondom Piet-Jan Leuzink. En die zetten een groot podium en een grote tent en heel veel stoelen bij ons in de tuin. En toen dachten we, goh, als we dat nou een week langer laten staan en we gaan zelf activiteiten daarin plannen, is dat te betalen? Nou, dat bleek te betalen, dus dat hebben we gedaan. En dat was een hele leuke, bijzondere week. Jullie hebben nog de première van ons muziekstuk gefilmd.
0: Ja.
1: We hadden elke avond iets en we hielden ook nog geld over. Dus we durven het volgend jaar wel weer aan.
0: Oké, dat is mooi. Welke, is dat ook een vaste periode of datum?
1: Of
0: tijd?
1: Dat is de week die eindigt met zaterdag 19 juni.
0: Oh, oké. Nou, het is meestal mooi weer ook.
1: Ach, prachtig weer. Dit jaar was het gloepend heet, maar het...
0: Ja, een beetje iets te warm als de regen.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, inderdaad. Mooi evenement. Daar zit jij dus niet alleen in. Zitten er meerdere van verschillende organisaties mensen in?
1: Nee, dat is wel echt vanuit het museum.
0: Ja, oké. Goed, en dat gaat dus elk jaar weer gebeuren, neem ik aan. Of ze moeten ermee stoppen dat ze die podium voor die tijd niet hebben natuurlijk.
1: Dan moeten wij dat heroverwegen, want dan wordt het wel een heel duur grapje.
0: Ja, oké. Goed, nou, dan zijn we helemaal een beetje weer bijgepraat. Dus we gaan ons opmaken voor het museumweek gebeuren. En net wat je zegt, er is al een tentoonstellingswisseling. Het museum heeft hier daar ook nog dan invloed op andere gebouwen in Elburg, waar dan bijvoorbeeld ook een demonstratie is of een onderwerp of schilderijen of weet ik veel. Of bemoeit het museum zich alleen met het museum?
1: Nee, bemoeien vind ik altijd een beetje lastig woord. Maar we proberen wel met enthousiasme anderen mee te krijgen.
0: Ja.
1: En dat gaat heel goed in Elburg, want de lijntjes zijn kort. Dus je weet elkaar makkelijk te vinden als je een plannetje hebt.
0: Ja. En ik durf het haast niet te vragen. Ik wou het ook niet vragen, maar schoot me net te binnen. Want ik ken natuurlijk, omdat ik mijn hele leven ook al in die organisatie zit. En ook Elburg Promotie, weet ik veel. Altijd was de vraag bij het museum of er geld was, zeg maar. En er was eigenlijk nooit geen geld. En dan werd het weer landelijk en dan weer Europees. En dan gingen ze weer terug naar de provincie. En dan was Elburg weer zelfstandig. Ik weet niet hoeveel variaties ik al meegemaakt heb. Maar het is allemaal nog in veilige haven. Of moeten we ons weer zorgen maken?
1: Nou, zorgen is een groot woord, maar we hebben wel vorige week vanuit onze VVV-tak een overleg gehad met de wethouder. Want de gemeente roept natuurlijk al een jaar, het financiële ravijnjaar is aanstaande. En er gaat tot 10% bezuinigd worden op alles, behalve de zorg zo'n beetje.
0: Mm-hmm.
1: Dus we weten nog niet hoeveel we gekort gaan worden, maar we gaan gekort worden, zowel op VVV als op museum. Dat is niet fijn.
0: Nee.
1: Dat is niet fijn, want het gaat goed. Ja. En we hebben leuke plannen. En dan wil je ook wel graag dat de gemeente gewoon zijn deel bijdraagt. En helemaal omdat we natuurlijk...
0: Ja.
1: We zitten in een pand van de gemeente.
0: Ja.
1: En de gemeente doet echt onvoldoende aan onderhoud van dat pand. Het is een van de mooiste panden in de stad en het verslonst. En dan in plaats van dat er meer geld bij komt, gaat er geld af. Ja, dan wordt eigenlijk het tekort groter.
0: Ja.
1: Dus
0: het moet natuurlijk geen ruïne worden die het vroeger was voor de verbouwing. Want
1: dat zou heel zonde zijn. Ja. En zover zullen ze het ook niet laten komen. Maar iets meer zorg en aandacht zou niet vervelend zijn.
0: Inderdaad. Nou goed, dan kunnen we dat volgende keer met de politiek wel even bespreken om dat mee te nemen.
1: Heel graag.
0: Ja. Goed, Annemarie, jij moet zo weer vandoor. En we hebben inmiddels ook weer een special guest binnengekregen. Die kwam toch op de fiets langs. En dat is niemand minder als meneer Gerrit-Jan van der Heijden. U kent hem. hem natuurlijk vast van de Hellebardiers, de stadsomroepen. Maar hij is van veel meer markten thuis. Maar dat gaan we zo eerst met hem bespreken. Annemarie, jij bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En je mag nog even blijven zitten. Neem nog een bakkie.
1: Ik ga naar de opening van de Dementeek. Heb je daar wel van gehoord?
0: Nooit van gehoord. Is dat voor demente mensen?
1: Dat is voor mensen die dementeren en hun directe kring van mantelzorgers. En we zijn met de musea bezig met Dementievriendelijk Museum. Mm-hmm. Dan moet je ook naar zo'n opening.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Dus, maar dat, ik denk dat daar wil vast ook wel een keer iemand over komen praten. Want dat is een groot item.
0: Ja, nou, we houden ons aanbevolen. Dus ik zou zeggen, als u ze tegenkomt, laat direct maar zich melden. Dan kunnen wij er ook even keer aandacht aan besteden.
1: Helemaal goed.
0: Annemarie, bedankt voor dit moment dat je toch even de tijd nam. Ondanks dat je moest eten, heb je dus stiekem hier nog even snel een broodje kunnen doen. In ieder geval bedankt dat je aan wou schuiven. En als er weer altijd te melden is, dan horen we het wel weer.
1: Heel goed.
0: Fijne avond.

0: Ja, de Hellebardiers, nou wie kent ze niet, dat zijn natuurlijk de mannen in de gele pakken, maar ook in de zwart-witte, moet ik zeggen, want het zijn de trommelaars, de muzikanten, die lopen daar vaak of voorop, dacht ik, maar wie dat allemaal beter weet is natuurlijk niemand minder als de stadsomroeper Gerrit-Jan van der Heijden. Gerrit-Jan, goedenavond.
1: Ja, goedenavond, Edward. Ja,
0: welkom hier in de studio. Je had ook weinig tijd, maar je kon er toch even langs fietsen, want je had nog weer een andere activiteit, had ik begrepen.
1: Klopt.
0: En toen kwam je en zei, nou, ik fiets toch langs. Leuk om even... Nou, fijn dat je er even kunt komen. Want we hadden inderdaad een paar vragen. Niet zo heel raar natuurlijk dat we het er gewoon over hebben. Want jij, als we het over de Hellebardiers of de stadsomroepen, dan praten we ook vaak over een bokbierdag. Oftewel andersom, als we bokbierdag hebben, dan kunnen jullie ook niet missen.
1: Nee, gelukkig mogen wij daar ook vol aan meedoen. Dus, geef toch mijn show ook aan zo'n dag. Het is hartstikke leuk om te doen met elkaar.
0: Ja.
1: Dus fantastisch. Ja.
0: En ik zie ook een vignet voor jou nu op jouw shirt. Dat heeft ook met bokbier te maken, denk ik.
1: Ja, dat is van het Elburg Biergenootschap.
0: Oh, daar zit je ook bij.
1: Ja, daar hebben we zometeen een barbecue ook van.
0: Oh, oké. Okay. Dus, ja. Het is altijd gezellig bij die jongens. Hè?
1: Daarom, ja.
0: Jullie hebben meestal de praatavond op maandag, geloof ik, hè?
1: Dat klopt, ja.
0: Van, dat kwam volgens mij van vroeger uit van de horeca. Want dan waren ze vrij, hè, die mannen. Ja,
1: ja, want ja. Het is niet de meest ideale avond.
0: Nee.
1: Het wordt nog wel eens de volgende ochtend. Ja. En dan,
0: Nou ja, plus je hebt net zo'n weekenddag er terug. En dan denk je van, nou, even rustig. Toch anders moet je weer...
1: Ja, precies.
0: Maar dat zal wel leuk worden. Bij de Haas is dat? Of,
1: ja, dus dit keer bij de Haas. Ja.
0: Ja, nou, buiten het biergenootschap is natuurlijk... De biergenootschap is ook de organisator. Of ja, nu wel, zeg maar. Daar valt alles onder.
1: Ja.
0: Ja, die bokbierdag is ook al jarenlang. Vroeger was het nog bij de koetsen toch, maar dat mocht niet meer. De verdere traditie is, behalve dat er geen paard voor de bokkar staat, is er een trekker, geloof ik. Hè? Dat hoorde ik vanmiddag ook van Rini. Dat is al een tijdje, ook voor veiligheid.
1: Ja, klopt.
0: Maar dan gaan we even naar jou toe. Dat is natuurlijk jouw taak, is natuurlijk omroepen van dit gebeuren. En vroeger had je dus ook omroepen, stadsomroepers in Elburg te worden. Hoeft dat niet meer. Maar je houdt de traditie wel in eer. En ik moet ook zeggen, je hebt ook nog eens een keer een prijs volgens mij ergens gewonnen. Of met het omroepenswedstrijdje.
1: Ja, klopt. Er zijn diverse omroepersconcoursen door het land heen. Er zijn er meestal een stuk of 5, 6 in het jaar. En in augustus was er een in Rijssen, waar ik toevallig ook bij kon zijn. Maar meestal past het niet. Maar en dan werd ik derde in dit geval.
0: Nou, super.
1: En dat was, want er waren 15 stadsomroepers.
0: Zo.
1: En je moet ervan uitgaan dat de gemiddelde stadsomroeper toch al 10 tot 15 jaar roept, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat het best wel een bepaalde tactiek, techniek is. En dat ze waren ook wel een beetje verbaasd daarin. Dat het zo vlot gelukt was om Elburg op het podium te krijgen.
0: Ja. Ja, super, super. Maar jij doet het toch goed, moet ik zeggen, hoor. En je bent gewoon een verschijning. En de combinatie van factoren inderdaad, hè, het aandacht, hè, de aandacht daarin toetrekken, maar ook even een stemmetje kunnen zetten, dat ze ook even gaan opletten. Hè, want je hebt toch zonder microfoon moet je dat doen.
1: Ja.
0: En dat is niet zo al te makkelijk. Even bellen met die bel en zo. Nee, die combi is perfect. En dat je derde is gewoon super goed natuurlijk. Word je daarvoor uitgenodigd of gaan jullie zelf aanmelden?
1: Wij zijn lid van het Stadsomroepers. Van de Stadsomroepersvereniging. Daar zitten eigenlijk vanuit heel Nederland stadsomroepers bij. Ook vanuit België en vanuit Duitsland trouwens.
0: Mm-hmm.
1: En iedere stad kan zich aanmelden om stadsomroepersconcours te organiseren.
0: Oh.
1: Nou, dat zijn meestal oude steden.
0: Ja.
1: Vorig jaar was Geenemuiden, bestond 800 jaar. En die had er bijvoorbeeld eentje. En Enschede bestond 700 jaar. Die had er ook eentje. Dus vaak even met oudheid te maken dat men dat even weer tevoorschijn tovert.
0: Ja.
1: En dan kun je dus via de eerste vereniging van dorps- en stadsomroepers in Nederland, kun je daar een beroep op doen.
0: Ja, ja.
1: En dan komen we langs.
0: Ja. Ja. Elburg zelf, heeft hij dat ook wel eens georganiseerd?
1: Die heeft het een jaar of 10 geleden georganiseerd.
0: Oh.
1: En Paulien van Zweden heeft mij onlangs benaderd om er binnenkort, en dat kan volgend jaar of het jaar erop, in Elburg eentje te doen.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Om dat weer even terug te halen.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Dus dat betekent, je had net over 15 en zullen dan misschien dat er nog wel aardig wat stadsomroepers zijn nog. Ik dacht dat het helemaal uitgestorven was.
1: Nee.
0: Maar,
1: nee, dat klopt. Maar er zit eigenlijk van Groningen tot Zeeland zitten daar stadsomroepers. Toch van diverse plaatsen zitten erbij. Friesland heeft er een stuk of 4, 5. Die hebben er best veel.
0: Ja.
1: Dan heb je Groningen een paar. Zeeland heeft er wat. En zo heb je eigenlijk door de hele regio heen zitten toch stadsomroepers nog wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, als we jou zien als stadsomroeper, is het 99 van de 100 keer vanwege de gezelligheid, zeg maar. Ja. Maar het originele stadsomroepen vroeger was wel een serieuze aangelegenheid. Want dat had nog een functie ook. Hè?
1: Klopt, hij moest alles aankondigen natuurlijk. Een krant had je niet, nieuws was er niet, internet had je niet. We doen het nu voor de leuk, maar ja. Het is eigenlijk wel... hij kan overal voor ingezet worden. Ja. En... vorige week was Wim van Noord, 60 jaar getrouwd. En daar zijn we ook eventjes geweest, omdat hij de oud-commandant van de Hellebediers was. Mm-hmm. En dan vind ik het ook leuk om een klein stukje ook, het is wel voor de leuk, maar toch wel serieus op
0: te doen. Ja. Maar van Willem van Noord is maar wel makkelijk om eens een beetje serieus te weten.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat vind ik wel leuk. En ik, wat dat betreft mag iedereen gebruik maken van de stadsomroepen. Wat je ook om te roepen hebt of zou willen omroepen. Ik vind dat hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, maar gaat het dan via het aan de boeken op of gaat het dan via de Hellebediers of zo?
1: Nee, theoretisch val ik onder... Arend de Boekop. Ja. Dat is een aparte werkgroep van Arend de Boekop, stadsomroeper.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Maar men mag men ook rechtstreeks benaderen. Ja. Dat is geen probleem.
0: Die Hellebediers, die lopen altijd gezellig met je mee. Want die weten van als we ergens zitten is het weer een dolle boel. Maar die combinatie is niet automatisch. Als de Hellebediers op moeten, moet jij dan altijd mee?
1: Want Sinterklaasintocht bijvoorbeeld, daar ga ik als Hellebedier mee. Ja, omdat, daar heeft de burgemeester doet het toespraakje het woord, met de Sinterklaas. Ja. Daar heb ik geen functie.
0: Nee.
1: En dat is eigenlijk ook zo met Koningsdag. Daar heb ik ook geen functie als stadsomroeper. Nee, dus daar lopen eens Hellebedieren mee.
0: Dus je bent ook lid van de Hellebediers. Vroeg ik me wel eigenlijk af. Ja, ik heb je al eens een keertje lopen. Ik denk dat het is vanwege dat je het pak niet meegenomen had. Maar, dus je bent gewoon lid van de Hellebediers. En dan heb je natuurlijk ook rechtstreeks het idee van ik moet nu wel of niet wat gaan doen. Natuurlijk.
1: Klopt. Ja. Dat is het leuke daarvan. Ja, zeg maar.
0: Was je dan eerst Hellebedier of was je eerst stadsomroeper?
1: Ik was eerst Hellebedier. En een jaar of 3 geleden werd ik gebeld door Paulien van Zweden. Toen was Marcel Vlieger. Had aangegeven dat hij stopte na 10 jaar. En toen was mijn naam gevallen. En toen zegt ze, zou jij dat willen doen? Mm-hmm. Toen zeg ik, denk er maar rustig over na. Ik zeg, daar hoef ik niet over na te denken. Ik vind het een eer dat je me belt.
0: Ja.
1: Om dat voor Elburg te mogen doen. Ik zeg, dan zeg ik ja tegen. En dan zien we wel of het werkt of niet.
0: Ja.
1: Of ik daar geschikt voor ben. Of dat je na ja zegt van, toch niet de juiste persoon. We moeten wat anders hebben.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Nou, en hoe lang doe je dat nu?
1: Nu is het dus het derde jaar dat ik... stadsomroepen ben.
0: Ik dacht dat dat veel langer was.
1: Nee.
0: Lijkt wel lang, maar dan komt daar heel vaak bij. Voorbij komt natuurlijk.
1: Precies, ik probeer wel een beetje de publiciteit daarmee op te zoeken.
0: Goed. Ja. Goed, we gaan eerst even een nummertje doen wat ook met jou te maken heeft.
2: Leve de man die het bier uitvond. Hip, hip, hip, hip.

0: Dat is een hele bekende, Geert-Jan, hè, deze.
1: Ja.
0: Die kun jij wel dromen, denk ik.
1: Die gaat de zaterdag een keer op 15, 16 weer uit.
0: Ik wou net zeggen, ja. Die gaat bij elke locatie waar je komt. En misschien kun je het er gelijk even bij pakken. Want aankomende zaterdag is het Bokbierdag. Ja. En ik heb in de intro en vanmorgen ook al in mijn eigen programma een beetje stiekem uitgelegd waarom als Elburg als eerste op de kaart staat met Bokbier. Maar ik vind het wel leuk als jij dat eens even gaat uitleggen. Want officieel is het in oktober Bokbierdag.
1: Ja, dat klopt. En nou moet ik jou dat antwoord zelf schuldig blijven.
0: Dan kan ik hem wel invullen.
1: Ik wou dat zeggen, want ik...
0: Nee, daar heb je nooit over nagedacht.
1: Nee.
0: Maar je Elburg is wel de eerste.
1: Klopt. Ja, want normaal gesproken net wat jij zegt, oktober is pas het moment van.
0: Ik geloof zelfs de tweede week van oktober. Maar in ieder geval de eerste week oktober laten we het daar maar even opbouwen.
1: Ja.
0: Dat is net zoals met haringappen. Dan kan ik je dat gelijk even uitleggen. Zoals net zoals met haringappen. Er zijn bepaalde tijden. En dat is gewoon een soort traditietijd. Hè? Want als je de Hollandse Nieuw mag proeven op 16 juli. Dan hebben ze hem op 14 juli ook al verkocht bij de snap je? Maar het heeft een bepaalde gevoelswaarde, zeg maar. En van dat is de start. En van dat is natuurlijk niet alleen met haring. Dat heb je ook met asperges. En dat weet ik, het beeldseizoen. Maar het is ook met bokbier. En de bokbier is gewoon... En daar hebben we, want ik heb er in het begin ook een beetje bij.

0: gebeuren. En het was zelfs zo erg, tenminste wij hebben het ook meegemaakt, dat de Horeca Express later geleverd werd, dat dat niet nog een keer kon gebeuren. Okay. En Geert-Jan zat natuurlijk ook bij die. En wij waren wel meer van die slimme jongens die denken, dat gaan we even omzeilen. En toen hebben we gewoon extra gekocht, een jaar ervoor, dat die voorraad gewoon toch nog in ieder geval 2 of 3 fusjes dat we dat hadden. Want het ging ook om het idee, even aanslaan, nippen. En het seizoen is begonnen, snap je zo. Dus we hoeven daar ook niet tien water voor te hebben. Want die kwam die week er toch wel op. En die week erop moesten ze gewoon uitleveren. Anders waren ze zelf ook te laat. Dus dat risico gingen we nemen toen. Dat weet ik nog goed. En, en toen is eigenlijk alles omzeild. En sindsdien hebben ze het er ook niet meer over gehad. Want je zou ook een bekeuring kunnen krijgen. Hè? Want iedereen weet dat in Nederland. En toch hoor je er verder niks meer van.
1: Nee, precies.
0: Maar dat was eigenlijk de achterliggende gedachte. Dus in Elburg is het... dat was spontaan ontstaan. Maar het is gewoon traditie gebleven. Dus wij zijn de eerste in Nederland.
1: Ja, dat is dat hoor je ook overal eigenlijk wel. Ja, jullie zijn vroeg. Ja.
0: En het heeft nog een ander voordeel, Jan, want tenminste, ik heb er niet zo heel veel verstand van. Jij natuurlijk wel als bierbrouwer. Dat als je zo'n vaatje laat liggen, dat die dan nog lekkerder smaakt.
1: Dat klopt. Ja, zo hebben we dit jaar ook weer een paar die ook al een aantal jaren liggen. Waarvan men zegt van daar wordt de smaak rijper van. Ja. Hij wordt beter. Ja, ja. Dus we zijn weer benieuwd. Ja.
0: Nou, dus het is een win-win situatie, zeg maar.
1: En het mooie dit jaar is, hebben we ook 3 lokale brouwers die een bokbier aanprijzen.
0: Oh.
1: Vorig jaar hadden we er 2, maar er is een 3e bijgekomen. Dus ook de lokale bierbrouwers gaan goed.
0: Nou, je hebt het over lokale bierbrouwers. Ik zie alleen maar de Stadsbrouwerij van Vos. Is er dan nog meer?
1: Ja, we hebben Jokkebrok met de Lulkoek.
0: Die heeft dus ook een eigen brouwerij.
1: Die heeft ook een eigen brouwerij. En brouwerij De Botter, die doet ook mee. Die doet bij de Bok aan Boord.
0: Oh.
1: Heeft hij een bokbier.
0: Ja. De Botter heb ik inderdaad wel eens een keer een pakketje van gekregen. En dat is ook een soort hobbybrouwer, denk ik. Hè?
1: En die begint het ook leuk te doen. En die heeft gezegd, ik doe dit jaar ook mee.
0: Dat gaat dus ook de goede kant op.
1: Ja.
0: Nou, als het zo doorgaat, hebben we over 10 jaar 10 verschillende brouwerijen in Elburg.
1: Precies, dan hoeven we helemaal zijn we niet meer afhankelijk van.
0: Nee, kunnen we gewoon de poorten dicht doen en we blijven lekker binnen zitten. Heel goed. Ja, en die bokbierdag is altijd inderdaad mooi. Jammer van de koets toch. Maar goed, het is één keer zo en dan hoeven we ook niet meer. En ik denk veiligheid technisch dat je ook inderdaad wel moet oppassen. Het is altijd goed afgelopen. Maar als een paard wel een keer op het terras gaat zitten. En er zitten ook mensen op, dan koopt het niet goed natuurlijk.
1: Het was druk. Ja.
0: Het was heel druk. Ja. Die bokbierdag, dat hebben ze de laatste jaren ook. Maar dat kun jij misschien ook even beter uitleggen. Want ik weet nog in het begin, toen wisten wij als horeca ook niet hoe we ermee om moesten gaan. Ze kwamen wel even langs en even het vaatje voor de grap even naar binnen. En de een die deed dit en die ander deed dat. Dus we deden maar wat. En wij gingen ook maar gewoon uit Jan de glazen volgooien. Ja. Maar als je wat die emmers volgooit, wat normaal in hoort te zitten. En je drinkt dan een 16 op zo'n dag. En dat je een rondje moet maken. Nou, dan kunnen ze je gewoon in de wensambulance wegbrengen. Ja,
1: dat gebeurde dus ook die jaren nog wel een beetje regelmatig.
0: Ja.
1: Dus er is nu gekozen voor een proefglaasje. Ja. Je moet een strippenkaart kopen. Mm-hmm. Die is de hele dag geldig tot 's avonds 8 uur. En daarmee kun je bij de plaatselijke horeca het bokbier halen.
0: Ja.
1: Daarmee scheid je het kaf van het koren. Want wat gebeurde er? Ja. Er waren mensen die vooraan stonden. Het drankje, het hapje. Die zopen dus alles op, zeg maar. Ja. En gaandeweg was er niks meer voor. Nou ja, bijvoorbeeld de Hellebardiers. Of voor het biergenootschap zelf.
0: Klopt.
1: Dus dat was nog wel eens een dingetje. Ja. Dus hebben we van gezegd, we gaan nu voor de serieuze klant. Voor de serieuze bokbierdrinker. En die kan dan zo'n kaart kopen, kan die mee en dan werkt het gewoon goed.
0: Ja. Nee, dat is inderdaad ook een beter. Ja, maar zeg, in het begin waren het ook nog niet 16, maar geloof ik 5 of 6 man die meededen. En het was ook allemaal maar gezellig en kijk maar wat. Maar wij kregen die klachten ook wel bij de tapperij. Hè? Want er waren altijd dezelfde wijsneuzen die vooraan stonden. Precies. En die liepen stiekem door de stegen. Toen waren ze met het volgende project stonden ze weer vooraan.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En dan hadden we nog wel eens ook van dat die jongens van Hellebardiers van heb je nog wat of zo. Nou, wij zorgden de meeste wel voor. Behalve die man op de bok, want die hoefde dan nog geen alcohol. Maar die namen de hapjes ook al te vaak voor de neus weg. Hè? Dat was net niet de bedoeling. Hè?
1: Nee,
0: dus,
1: nee, het is wel...
0: Nee, goed dat het zo opgelost is, ja.
1: Klopt, ja.
0: En een echte liefhebber koopt toch wel een glaasje. Hè?
1: Ja,
0: dus,
1: precies, uiteindelijk, ja. Als je hebt de hele dag vertier, je hebt een hapje, je hebt een drankje.
0: Ja.
1: Nou, voor €30, dan is dat eigenlijk ook niet overdreven.
0: Nee, daarom. Ja. En gedeeld door 16 is €2 per glas.
1: Ja,
0: nou, kun je niks van zeggen.
1: Daarom,
0: en een evenementje. Dus,
1: precies. Ja.
0: Dus wel te hopen. Meestal is het wel mooi weer. Vaak.
1: Ja.
0: Heel toevallig.
1: Klopt.
0: Het is vaak wel eens iets guurder, dat het iets wint, ook een klein beetje. Dat je denkt, de herfst komt eraan.
1: Dat is wel mooi.
0: Hè? Met een zonnetje erbij. Ja. Heb je de situatie bekeken voor zaterdag?
1: Het is 22 graden. Temperatuur is op dit moment volop zon.
0: Eigenlijk te warm voor het bokbier.
1: Een wit biertje zou beter zijn.

0: zijn. Ja. Hè? Maar goed, we gaan er gewoon weer voor dan, wat dat er gaat. Ja. En, ja. Het is in ieder geval fijn dat het droog is. Ja. Daarmee kunnen mensen gewoon de terras op. Ja, kunnen met z'n allen gewoon lekker blijven hangen. Dat, is wel heel prettig.
1: Ja. Even over terrassen. Staan de terrassen nog of is het terrassenseizoen al voorbij? Of gaat het hierna pas?
0: De terrassenseizoen eindigt in oktober ook. Oh. Dus dat is dan weer een bijkomend voordeel.
1: Dus dan hebben we nog terrassen.
0: Je terrassen hebt, ja.
1: Ja, dat is mooi. Ja. En gelijk dan een seintje naar de winter toe. Hè. De winter gaat er al. Nou ja, daar hebben we ook weer activiteiten genoeg.
0: Precies.
1: Ik hoor zelfs dat er nog een herfst huppel de puppel kwam, herfstmarkt of zo vanmorgen. Of niet, nou, het,
0: 17 oktober is een herfstmarkt, of een sfeermarkt. Een sfeermarkt. Streek sfeermarkt in Elburg. Ja.
1: Nou, weer gezellig. Ja. Moet je dan ook weer optreden? Of,
0: Maar dan is Hellebardier.
1: Oh, maar niet dan.
0: We zijn gevraagd om als Hellebardiers een beetje aankleding te geven.
1: Ja.
0: Het kan natuurlijk dat er nog wat wijzigt, maar voorlopig eerst als Hellebardier. Ja. Ja.
1: Goed, naar buiten dat je nog veel meer activiteit doet. We hebben niet al te veel tijd nog, want je moet ook zo meteen gelijk door natuurlijk. Ja, 7 uur, maar we hebben nog een paar minuten tijd. Ik wil nog even wel 2 dingen nog even met je overleggen. Hellebardier is ook over gehad. Maar waar ik jou ook van ken, tenminste de mensen ook natuurlijk, is natuurlijk van de politiek, maar ook van de tunnelvisie.
0: Klopt.
1: Ik weet nooit weer, een paar jaar geleden was er iemand die had hier een tunnelvisie. En die heeft ook, want je bent ook nog technisch onderlegd, dat het niet maar zo flauwekul is. Hè, want je kunt natuurlijk gewoon, ik kan ook een tekeningetje maken, er kan hier een vliegveld komen, dat lukt natuurlijk niet. Maar jij had een tunnelvisie en een tunnelactie, of tenminste in ieder geval een overbrugging naar de polder toe.
0: Klopt.
1: Hoe is dat afgelopen?
0: De brug werkt weer.
1: De brug te ver.
0: Dan valt iedereen weer stil. En over een jaar of 10 is die brug weer in storing.
1: En dan vragen we
0: en dan
1: weer
0: gaat iedereen janken van waar zijn we nu zover? Ja, want dat is wel jammer. Ook politiek zelf is er gewoon totaal niet meer mee bezig.
1: Nee.
0: Ander nadeel is natuurlijk wel dat in Zeewolde nu dat men praat over een defensiekazerne. Dus dan heb je de verbinding Nijkerk-Zeewolde. Die krijgt nu heel veel aandacht vanuit Gelderland, zeg maar. En Flevoland.
1: Ja.
0: Dus Elburg is ook alweer...
1: Loopt weer achter de feit aan.
0: Men is wel bezig. En dat is dan ook weer politiek. Dan hoor je dat er een werkgroep is. De corridor Epe. Dronten, of Epe-Polder in ieder geval. Dan moet dan een verbinding zijn vanuit Epe
1: de
0: polder in. Mm-hmm. En daar zit Elburg dan ook in. Dat gebeurt vanuit Zwolle. Maar dan is er niemand vanuit die politiek die zegt, goh, jullie hadden toen ook een idee. Jullie hebben daar wat mee gedaan. Schuif eens even aan en kijk eens mee. Of luister eens mee. Dan gaat het weer een eigen leven leiden van mensen die er minder verstand van hebben, maar daar naartoe gestuurd worden. En dat is niet oneerbiedig gezegd, maar je mag ook gewoon aankloppen bij de personen.
1: Ja.
0: En kijken of er wat meer uitkomt.
1: Ja, het is toch ook gewoon een drama.
0: Ja.
1: Ik heb wel eens gezegd, kijk, ik ging toen die polder net in lag, was er al net voor mijn geboorte gelukkig, want anders was ik veel te oud geweest. Maar ik had wel graag trouwens die zee willen zien.
0: Ja.
1: En jij niet?
0: Ja,
1: die Zuiderzee, dat je helemaal tot Amsterdam kan kijken.
0: Het had voor mij geen polder hoeven worden eigenlijk. Nee.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb in de polder gewerkt, dus ik kreeg een iets andere mening over het hele gebeuren.
0: Okay.
1: Als Elburger moest ik ook niet aan denken, laat maar lekker dat water. En ik snap niet dat ze hem ooit ingepolderd hebben, maar ik kom ook veel op Urk, wat jij ook wel weet natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik zei één ding vertellen, als we vis technisch gaan bekijken en die Zuiderzee zou er nog zijn, zeg maar, dan weet ik zeker met die grote hektrollers tegenwoordig dat ze met 2 dagen was alles weg.
0: Dat klopt. Ja, dus, dat is...
1: Dus toen was ook nooit geen vis meer.
0: Nee.
1: Maar goed, dat kun je tegen de visserman niet zeggen natuurlijk, maar de meesten zijn overleden.
0: Nee.
1: Maar commercieel gezien, economisch, is die polder best interessant. Alleen, wat ik dus wou zeggen, ik ging als bevader, was het net zo'n beetje ingepolderd. Het was allemaal maar zand en de verzanten liepen daar aan bossen. En dan gingen wij over de nieuwe dijk, zeg maar, naar de wijk toe. En ik vergeet nooit dat altijd kon je daar doorrijden of de linkerbrug open stond of de rechter.
0: Ja.
1: En dat je kon even een switchje maken, weet je wel. Dus daar gingen de boten gewoon verder, want ze hadden 2 bruggen. En dan ging een klein omleidingje, slagboompje. En je ging door. Nou, dat is zo simpel.
0: Ja.
1: En ik heb het niet over geld, maar zo'n simpel idee dat het heb gewoon 50 jaar gewerkt, zo'n beetje. Ja. En heb ik het nog even niet wat ze daar het nu allemaal aan doen zijn. Want ik ben gewoon veel te jaloers op. Zou ik tranen van in de ogen krijgen. Maar in Elburg had het ook altijd al gekund, zeg maar. Dat hadden ze toen ook moeten doen. Dan had je het hele probleem al opgelost.
0: Nou, dan had in ieder geval de discussie al een stuk minder geweest.
1: Ja,
0: klopt.
1: Ja.
0: En ik, Elburg, het is een fantastische stad. Het is heel mooi. En we hebben natuurlijk doordat we niet heel veel beslissingen maken, zitten we ook nog in de situatie zoals we nu hebben.
1: Hebben we ook iets bewaard gebleven. Ja.
0: Precies, maar we hebben natuurlijk wel, overal vindt iedereen wat van. En dan durft de politiek niet door te zetten.
1: Ja.
0: En dan zijn we jaren verder. Ja.
1: Ja, dat is inderdaad heel jammer. En het is... Ja, of dat ooit goed komt, weet ik niet. Maar ik denk ook wel, als er mensen zijn die wat meer betrokken zijn met de gemeente en politiek. Want heel veel ambtenaren die komen zich toch gewoon hier even melden. En die krijgen een half jaar een poen. En de helft heb ik gesproken. Die weten helemaal niet dat er een rondvaart in de haven ligt. Laat staan dat ze er ooit geweest zijn.
0: Nee, die komen niet verder als het gemeentehuis.
1: Nee, maar ik bedoel, dan heb je helemaal geen feeling ermee. Nee. En daar gaat het al een beetje op mis, zeg maar. En vroeg een ambtenaar, die dacht nog een keer mee. En die kwam zelf uit Elburg. En die dacht van, dat is misschien wel handig dat we daar eens ons druk over maken. En bij hun gaat gewoon de wekker om 5 uur en de volgende dag is er weer een dag.
0: En ik heb het natuurlijk zelf meegemaakt met Facebook. Als je ergens wat wilt of niet wilt, je hebt Facebook. Gooi er maar op. En dan heb je heel veel reacties en dan durft niemand meer wat te zeggen. Hè? Nee. Als politiek is, want dan ga je, je wordt geslachtofferd, dus laat maar gaan.
1: Ja. Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, het heeft ook nadelen, maar dat zijn wel de voordelen dat je weer even... Ja. Maar goed, die plannen van toen, want dat vroeg ik eigenlijk... die tunnel die zou nog kunnen. Of ik heb ook eens een keer gehoord, maar misschien kun je dat beter even invullen. Dat een tunnel, dat zou ik ook kunnen verzinnen. En ook waarom, en dan kun je zien naar de wijk. Alleen ik heb een keer iemand gehoord, die werkte bij Vergelde. Was best wel iemand die ook verstand van teken had en zo. En dat soort infrastructuur. Die zegt, ik denk dat de polder en hier het havenhoofd, zeg maar, oftewel die twee punten bij elkaar waar de brug zit, dat niet breed genoeg is om die tunnel vloeiend te laten lopen, dat er geen knik in komt.
0: Dat klopt, maar daarom hadden wij hem ook aan de andere kant getekend van de camping.
1: Mm-hmm. Dat hij meer aanloop
0: had. Je ging niet meer bij de rotonde rechtdoor richting brug, zeg maar. Maar er zou een rotonde komen net voor de SO. En dan zou je dan linksaf... dat is nu Natura 2000 gebied.
1: Ja, dus
0: nu,
1: en hoef je helemaal niet.
0: Hoef je eigenlijk helemaal niks mee te doen. Maar daar zou je dus door. En dan heb je best een heel lange aanloop. Daar zou je iets meer kunnen inlanden. Maar daar kun je echt een lange aanloop maken. Ja. En dan hoef je maar een 15 meter echt vaargul te houden bij wijze van. Ja, ja. En dan kun je weer naar boven toe.
1: Ja. Dus, ja, want daar had ik toch nooit over nagedacht. Maar het is inderdaad, als je te kleine knikdip zit, zo'n vrachtwagen uit het plafond.
0: Nee, dat gaat niet. Maar dus, in principe heb je een 300 meter nodig, zeg maar, om erin en eruit te komen. Ja.
1: Maar dat is dus natuurlijk, nu je zegt Natura 2000, het wordt allemaal nog steeds gekker. Dus als er een uil op de kop vliegt, gaat al die door. Dus precies. Dat kunnen we gewoon vergeten.
0: Ja, op dit moment is dat weer heel ver vertrokken. Ja, nou, daar aan die zijde tenminste.
1: Daar gaan we het er ook maar niet meer over hebben. Alhoewel, ik heb toen wel gezegd, toen die tunnel er kwam voor die trein. En dat is eigenlijk technisch gezien dat niet zo heel ver bij ons vandaan. Daar hadden we gewoon iets breder kunnen maken. Hadden we alsnog die weg kunnen gebruiken.
0: Daar hadden we mee moeten liften. Ja. Alleen, dan heb je weer Nederland. En dat is ook weer jammer. Dat is ProRail. Die heeft een zakje geld voor die tunnel. Ja. Ja. En dan moet... Waterstaat erbij leggen en dat kan dan weer niet. Nee. Of dat wil weer niet. En men wil, dus we denken heel kortzichtig in ons landje.
1: Ja, en ik denk dan zo van, als dat gat gegraven wordt en er moet een tunnel in en cement en je maakt het 2 meter breder. En ook al leg je dan later die rails erin, dan kan er niemand wakker van liggen.
0: Daar kan niemand wakker van liggen. Nee, dat ben ik met je eens.
1: Maar dat misschien denken wij ook wel iets te simpel.
0: Kijk, want nu hebben ze een gigantische brug ernaast gelegd. Ook Kamp had het probleem opgelost als die spoortunnel toen verbreed was. Ja.
1: Dan hadden ze iedereen had daar gebruik van kunnen maken.
0: Precies, en dan had het niet hele weer, dan had die brug ook weg geweest. Maar goed, dat is...
1: Er wordt niet overdag. Nee. Maar in ieder geval, nu over de laatste punt nog, want dan zijn we dus wat doorheen. Dan is het al wat 7 uur en jij moet gelijk naar de biergenootschappies.
0: Dat is lol, hè?
1: Politiek. Ja. Je hebt er even in gezeten en ik weet niet of je er nog in zit. Want
0: ik ben nu burgerraadslid voor LEF.
1: Oh, burgerraad. Oké. Okay. Ja. Oh, dus je zit nog wel in de politiek. Ja. En ambities nog om verder hoger op te komen, wethouder of zo?
0: Wethouder niet. Nee.
1: Nou, ik zou jou wel als wethouder willen hebben.
0: Ja, dankjewel. Prettig om te horen.
1: Dicht bij de mensen.
0: Ja, dat klopt. En dat mis ik ook wel eens. Alhoewel, ik moet zeggen dat de nieuwe wethouders, die zijn ook wel benaderbaar. Die zijn ook, maar goed, dat was Henk Wessel.
1: Henk ook, ja.
0: Ja, ze waren eigenlijk allemaal wel benaderbaar. Ja, ja. Alleen, het is... als wethouder zijnde denk ik niet dat ik de juiste persoon ben.
1: Nee, maar heeft het dan te maken met dat je dan te vaak teleurgesteld bent? Of dat je zegt, nou, ik loop tegen een muur op, heb geen zin.
0: Ik denk het laatste, tegen een muur aan lopen en dan je frustratie, want je moet 4 jaar zitten, zeg maar. Hoe ga je daarmee om? Hoe pak je dat aan? Ja. Dat
1: snap
0: je hebt
1: ik.
0: Ambities, je hebt gevoel voor Elburg. En dan denk ik dat een beetje botst.
1: Ja, klopt. Ja. Maar kun je dan wel in je politiek dan nog je ei kwijt? Want je loopt toch in hetzelfde probleem? En als iedereen op jou gaat stemmen en er komt weer niks van terecht omdat je weer samen moet werken... Dan denk ik, het schiet allemaal niet op.
0: Nee, dat is wat mij ook wel triggert in de politiek. Aan de ene kant, klopt, je bereikt niks. Andere kant, Nu zijn we met LEF, hebben we 5 zetels. Dus dat is best wel gegroeid. Ja, ja. Omdat de VVD opgegaan is in LEF, zeg maar, hebben we toch 5 zetels kunnen halen, al met al. Dan kun je wel een klein beetje verandering door gaan brengen. Ja, dus dat is wel een voordeel. Er zit erop. Ja, zeker. Goed.
1: Gert-Jan, we zijn er doorheen. Ik wil in ieder geval bedanken dat je even langs kwam. Nou. En we wensen je een hele fijne bokbierdag natuurlijk toe. En de rest van de mensen die ook bij de betrokken zijn.
0: Iedereen is van harte welkom natuurlijk. Hè? Ja. Laten we daarmee beginnen.
1: En mocht ik hier een bruiloft of feestje hebben of ga trouwen, kan ik je altijd bellen.
0: Altijd. Zeker, okay. Egbert. Ja, goed. Geen probleem. Ja.
1: Nou, fijne dag, avond nog. En graag tot de volgende keer.
0: Dankjewel.
1: Ja. Goedenavond. Dat was het, dames en heren. Het programma WWW met zonder Rob de Koonis. En we gaan eruit met Kom Lekker een Biertje Drinken met Danny Christian. En graag tot de volgende keer.

Ja, ik was nog even één ding vergeten. Ik zat nog even met Gert-Jan te napraten. En zeg, heb je nog een uur? Ik zei, nee, hier komt Orgeluur. Maar Orgeluur, zoals u er is, misschien al wist, is onze vriend overleden. En de heer Seibel. Maar we hebben met de familie kunnen afspreken dat ze toch nog opnames die gemaakt zijn vanavond. En nog een paar weken uitzenden. Dus u hoort vanavond ook weer een uitzending van Orgel. Muziek van meneer Seibel. Maar dat is een opname van eerder. En dat zullen we nog een paar weken doen. Dus dat u dat even weet. Fijne avond nog en luister naar Loop FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegenin met z'n drietjes.
1: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus de schade kan vannacht nog flink oplopen.
1: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: 105.5. Dit is Loe FM.
5: Welkom bij dit orgeluur. Op dinsdag 8 september jongsleden is op 87-jarige leeftijd Maarten Seibel overleden. Wij hadden al wat uitzendingen opgenomen van tevoren. En in overleg met de familie mogen we deze gelukkig ook uitzenden. Dus u gaat genieten van een orgeluur gemaakt door Maarten Seibel.

Goedenavond, luisteraars. In die eerste uitzending, componist van de week, hebben we geluisterd naar orgelwerken en een paar koorwerken van de Amsterdamse organist, componist Jan-Pieter Soswedik. En toen onder andere verteld dat Swedik 4 leerlingen had, met name afkomstig uit de buitenlandse Hansestieten. Zijn voornaamste leerlingen waren alzo Samuel Schuit en Heinrich Scheidemann. Voor vanavond dan eerst de organist Samuel Schuit. En die wil ik dus in deze serie nu centraal stellen. Samuel Schuit werd op 3 november 1587 gedoopt in Halle aan de Saale en overleed al daar op 24 maart 1654. Hij studeerde zoals gezegd bij Swedik in Amsterdam in de jaren 1608 en 1609, nadat hij al enkele jaren organist was geweest aan de Moritzkirche in Halle. Na zijn studie bij Swedik kwam Schuit in dienst van de markgraaf van Brandenburg, Christian Wilhelm. Schuits roem als organist, componist en kapelmeester verbreidde zich snel door geheel Duitsland. Zijn talrijke composities werden vele malen herdrukt en vonden het in de verste hoeken van Duitsland aftrek. Funest echter waren de jaren van de Dertigjarige Oorlog in Duitsland van 1618 tot 1648. Zijn belangrijkste functie als kapelmeester kwam te vervallen en Schuit keerde terug naar Halle, waar hij op 15 april 1627 trouwde met Helena Magdalena Keller, dochter van een rijke burger. Zij schonk hem 7 kinderen. De stad Halle wilde de voormalige meester, ondanks de donkere tijden, graag binnen haar muren houden. Daartoe creëerde men een nieuw muzikaal ambt, dat van stedelijk director musicus. In welk ambt men Schuit promoten, prompt benoemde in mei 1628. Hierna begon van Schuit een tweede, zo mogelijk nog roemrijke carrière. Toen echter in de jaren 1630 Halle door wisselende oorlogskansen, nu eens door Zweedse, dan weer door Saksische troepen werd bezet, beschoten en verwoest, verloor Schuit vrijwel zijn gehele vermogen. De verwoeste stad werd vervolgens in 1636 door de pest geteisterd en Schuit verloor bovendien 4 van zijn kinderen. Herstel van stad en welstand begon in de jaren 1640. Schuit echter werd nog tijdens zijn leven een vergeten grootheid. We gaan dus nu een aantal werken van Schuit horen. En ik wil daarmee beginnen door te gaan luisteren met u naar de organist Klaus Eichhorn, die het Renaissance orgel van Stellingen bespeelt. En hij opent door te gaan spelen van Schuit, Toccata in G klein.

Het tweede werk dat Klaus Eichhorn voor ons nu gaat spelen is het Nederlandse liedje Cantio Belgica. België was natuurlijk vroeger bij de zuidelijke Nederlanden. En je hoort de bekende variaties over Ach du feiner Reiter.

Een heel bekend werk van Scheidt is ook de variaties over een thema van John Dowland, de Engelse componist, Carol Jaredag.

U hoort vervolgens van Scheidt Toccata over het koraal in te Domine Speravi. Speelt op het Arpstiegelorgel van de kerk in de stad Norden door Stef Teunstra.

Dan wil ik met u ook nog graag even aandacht vragen aan enkele grote koorwerken. Allereerst over het koraal Bis Gott gefällt, uitgevoerd door het koor La Cappella du Sala en het koperblazersensemble Musica Frata onder leiding van Roland Wilson.

En dan sluiten we ook af met een koorwerk. Ich bin die Auferstehung. Je hoort hetzelfde koor wat ik u net noemde. En hiermee willen we dan gelijk onze orgeluitzending van vanavond afsluiten. Namens Marco van Doorn dank ik u hartelijk voor het luisteren. En graag tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In een nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond allemaal. Van harte welkom bij het programma Van Aard tot Eeuwigheid. We gaan het komende uur vullen met klassieke muziek. We begonnen met Oblivion van Astor Piazzolla. En dan Johannes Brahms. Hij leefde van 1833 tot 1897. Hij was een bijzondere componist. Hij liet eigenlijk de muziek spreken. En dat doet iedere componist natuurlijk. Maar hij wilde met name dat de muziek de boodschap overbracht. Een van de grote werken die hij heeft gemaakt is de Academische Festouverture. En die maakte hij voor de Universiteit van Breslau. Hij deed dat nadat hij een eredoctoraat van deze universiteit had gekregen. De Academische Festouverture.

naam is Brahms. Het is aan de inspanningen van de jonge Johann Sebastian Bach te danken dat er nog enkele composities van Bruns bewaard zijn gebleven. We hebben het over Nicolaus Bruns, 17e-eeuws componist. Hij leefde van 1665 tot 1697. Alle bronnen van overlevering van bovengenoemde werken zijn handgeschreven kopieën uit Bach's directe omgeving. En dat zijn weer kopieën, dus het is allemaal overgeschreven, die hij gedurende zijn gymnasiumtijd in Lüneburg waarschijnlijk bij de organist Georg Böhm thuis had vervaardigd. En die hij dus later meenam naar zijn geboortestreek Thüringen. Nicolaus Böhm, luistert u naar zijn preludium

Nicolaus Bruns. We gaan naar het Italië van de 18e eeuw. Paganini stal daar de show als het ging om violisten. Hij kon viool spelen, er werd wel gezegd, hij kon viool spelen als de duivel. Hij deed ook eigenlijk wel een beetje zijn best om dat imago neer te zetten, want hij ging 's nachts viool spelen op het kerkhof. En als hij een optreden gaf, een concert, dan maakte hij zijn gezicht wit. Dus hij kreeg op die manier de bijnaam violist van de duivel. Maar hij was ook verduiveld goed. Er waren eigenlijk maar weinig mensen die zijn werk echt konden spelen. Goed konden spelen. Niccolò Paganini, een bijzondere man. Luistert u naar zijn vioolconcert nummer 4.

uitstapje naar het Verenigd Koninkrijk van de 21ste eeuw. Een stap in de tijd. John Rutter. Luistert u naar zijn Requiem Aeternam.

Tijdloos. Altijd mooi. Johann Sebastian Bach er. We gaan eruit. Het is weer tijd. Het uur zit erop. Dank u wel voor het luisteren. Het was leuk om te doen natuurlijk. En we gaan afscheid nemen met Mozart en wel zijn piano trio nummer 2. Tot volgende week. Maak er een mooie week van.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerde via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
2: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production in jobs and economic activity and productions right here in this country and including of course in this state.
1: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

welkom bij Nachtgedachten, waar de rust van de avond een stem krijgt en gedachtenvrij mogen dwalen. Hier in deze tijd van rust en reflectie nemen we je mee door verhalen, muziek en overpeinzingen. Laat de wereld even los, luister en vind jezelf terug in de zachte echo's van de avond. Dit is jouw moment, jouw plek. Dit is Nachtgedachten met Herman Diepens.

En met Louis Armstrong zijn we begonnen. We zijn bij Nachtgedachten. Welkom. Ik vind het fijn dat je weer luistert. Het is weer tijd om al je zorgen en problemen voor even achter je te laten en tot rust te komen. Lekker de tijd om te luisteren naar allerlei wat het leven mooi en de moeite waard maakt. En natuurlijk heb ik weer mooie muziek bij me en ik heb de vaste onderdelen. Ik heb straks een mooi gedicht en straks ook weer een leuk stukje cabaret. Dus ga heerlijk onderuit zitten, steek een kaarsje aan, pak een lekker kopje koffie of schenk jezelf een drankje in, pak er iets lekkers bij, zet alles voor een tijdje van je af en geniet. En we gaan vandaag beginnen met genieten met een gouden ouwe, gewoon omdat het kan plaat. En het is er eentje uit 1966 met de Beach Boys. En ik hoop dat we die vanavond gaan krijgen, de Good Vibrations.

Ja, heb je ze gevonden, de Good Vibrations? Nou, we gaan gewoon eens kijken of deze er ook bij passen. En het is een bekende. Hij heeft heel lang gecanceld geweest en we hebben ook heel lang geen muziek van hem gedraaid. Nu is het weer eens zover. Marco Borsato en Afscheid nemen bestaat niet.

0: Afscheid nemen bestaat niet, Marco Borsato. En ja, ik vind het toch nog steeds een prachtig nummer. We gaan zo meteen naar Simon & Garfunkel.
1: Opa, wanneer komt nou het gedicht?
0: Nou, Nova, we gaan nog even naar het geluid van de stilte luisteren. En dan gaan we naar het gedicht. Komt-ie.

Tanja Helderman. Bijzonder. Vergeet niet te voelen de wind in je haren. Vergeet niet te raken gevoelige snaren. Vergeet niet te zingen de lucht uit je longen en zing nu zoals je nog nooit hebt gezongen. Vergeet niet te luisteren gevoel en verstand. Vergeet niet te bieden een helpende hand. Vergeet niet te delen je kracht en je pijn. Onthoud dat je altijd jezelf mag zijn. Vergeet niet te dansen tot diep in de nacht. Vergeet niet te zeggen dat je op me wacht. Reik uit naar de mensen die lichten ontsteken, die jou inspireren en vol liefde spreken. Vergeet niet te lachen, ervaar en bewonder. Want wat je echt raakt, maakt leven bijzonder.

Ja. En by the way, wist je trouwens dat ze een man op de maan hebben gezet een hele tijd geleden? Nou, daar zingt R.E.M. over. Man on the Moon.

Man on the Moon, R.E.M. En wij gaan naar een wat moderner nummer. We gaan naar 2026. En daar hebben we Douwe Bob. En Douwe Bob zingt Note to Self. En die heb ik ook wel eens, dat ik zeg tegen mezelf, denk eraan, volgende keer.

0: Ja, we gaan zo naar Lynette van Dongen en ik heb een paar leuke bij me. Maar ik denk dat ik al weet wat ik ga draaien, maar dat ga ik je zo nog even vertellen. We gaan eerst nog even terug naar 1975. En daar was een Duitse zanger die dacht dat hij ook Nederlands moest gaan zingen. En nou ja, waarschijnlijk weet je wie ik bedoel, hè? Als de dag van toen, Reinhard May.
1: Als de dag van toen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken

gevonden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden. Die een sneltrein vaart en sneller langs ons Zuis.

0: Ja, 75, hè? Als de dag van toen. We gaan naar het cabaret. En zoals ik al zei, ik heb Lynette van Dongen bij me. En ik heb net even zitten kijken, wat zal ik gaan draaien? Nou, ik denk dat ik het al weet. Ik ga mooi voor Margriet. Dat gaat over een pop die ze heeft. Dus, nou, luister maar.
1: Dit is Margriet. En Margriet heb ik gekregen van mijn vader toen ik een jaar of 6 was, denk ik. En ze ziet er nog precies hetzelfde uit als toen ik het 20 jaar geleden in die doos in de kelder heb gezet. En je ogen herkennen alles weer. Heb je ook zo'n pop gehad vroeger? Gewoon met zo'n katoenen jurkje, met zo'n bloemetje. Niet van het K3 Lurex met goud, maar gewoon zo'n... ze kan mama zeggen, let op, kijk. Ja, daar moesten wij het mee doen. Ja, je fantasie wist precies wat ze zeggen wilde en je begreep het ook. En, ze heeft nog een macramébandje om. Hier moet je kijken, kan je het zien? Macramébandje, heb ik zelf gemacrameed. Weet je dat onze generatie de enige is die heeft moeten macrameën? Voor ons niet, na ons nooit meer. Macramé. Oh, wat een drama. Wij hadden een hele leuke handwerkjuf. Echt heel leuk, hoor. Een oudere mevrouw, die leerde ons smokken. Die leerde ons verstonsteek, kruisteek. Alles wat we nodig hadden in het leven als huisvrouw, leerde ze ons. Ouderwets, ze werd ontslagen. Wij kregen textiele werkvormen. Kwam er zo'n vrouw met los haar en zo'n paarse overal. En moesten we opeens takken uit het bos gaan zoeken. En dan kregen we ongetwijnde schapenflut. En dan moest je dan spinnen hebben creëren in die tak en moest je jezelf uiten in stof en draad. Dat was uit de tijd van Out of the Weedy, Weedy, Sweet Rose. You had a temper like my jealousy. Ooh, it's me, oh Kathy, now go on. And weet je het weer? Maar ik kreeg dus die pop, maar ik was helemaal niet zo'n poppenmoeder. Wel, nee joh, ik was veel meer met jongens stoeien en buiten balspellen en rennen en zo. Maar ik kreeg een pop. En toen was het op een gegeven moment op school, neem iets van huis mee dag. En ik had geen cavia. Ik denk, nou moppie, ga jij maar mee. Maar dan moet ik zeggen, op school was er een jongen, die vond me altijd heel erg leuk. Maar om dat te bewijzen, deed hij me meestal pijn. Ja, wat zijn jonge jongetjes toch ingewikkeld voor jonge meisjes. Ja. En dus hij zag me met die pop. Hij denkt, zo, nou krijg ik je aan het janken. Dus hij grist die pop uit mijn hand en wil wegrennen. Maar ik ren achter hem aan. Ik grijp Margriet weer terug. Tackle hem, tand op zijn lip. Hij jankert naar huis. Ik mijn pop terug. Zo. Ja, ik was toen al een bikkeltje. Maar ik had zo'n dag. En dit is eigenlijk een beetje een vrouwending. Heren, sorry. Vrouwen, hebben jullie ook wel eens zo'n dag dat je leven gaat top, je hebt het hartstikke naar je zin. En dan soms sta je zo'n dag op en dat je dit voelt. Wat is er nou? Ja, nee. Zo'n premenstruele bui die niet wil starten. Hij hoeft maar één kopje verkeerd in de vaatwasser te zetten. Gelijk. Mannen, als je dit hoort, we doppendoos pakken, in de schuur gaan zitten en blijven. Blijven zitten tot het over is. Die bliksem is niet voor jou bedoeld, die is van haar voor zichzelf. Lekker laten gaan. Maar goed, ik had dus zo'n dag dat je... En het wou niet echt doorzetten. Ik had wel wat meegemaakt, maar net niet genoeg. Toen heb ik het zelf erger gemaakt. Ik heb haar beentjes toen... Kan je het hier zien? Die schade? Ja, kijk. Ja, achterin, sorry, maar hier zitten hele diepe krassen. Die heb ik zelf gemaakt. Ik heb Margriet gepakt. En ik heb haar zelf over het schoolplein geschraapt. Over die stoeptegels. Toen kon ik naar huis en zeggen... Mam, er was een jongen die had mijn papa, wat moet je kijken? Stuk gemaakt. Mocht ik laat naar bed, dan kreeg ik snoep. Ja. Wij hebben allemaal zo'n verhaal van onszelf van vroeger dat niet deugt, maar toch leuk is. Ja. Want als je klein bent, weet je, dat is het. Als je klein bent, ben je vooral nog eerlijk en nog niet aardig. Dat woord aardig maakt het leven juist zo ingewikkeld. Even rap, wat is een waarheid waar we het even over kunnen hebben nu? Is bijvoorbeeld de waarheid dat niet elke baby even mooi is? Is dat een waarheid? Ja? Kunnen we meewerken even? Kijk, de ouders vinden dat niet, maar wij als objectieve toeschouwers kunnen zeggen niet goed gelukt. Ja of nee? Ja? Oké. De waarheid is dat ik vaak op kraamvisite moet. De waarheid is dat ik het altijd een beetje ingewikkeld blijf vinden. Maar de waarheid is dat ik voor die mensen fantastisch vind. Dus ik koop een tas met lieve kleertjes. Wat kun je leuke dingen krijgen tegenwoordig. Ik ga daar dapper heen. Ik buig altijd dapper over die wieg. En soms denk ik... Annie van de Wasseretten zegt meteen de waarheid. Kit, is een kruising tussen een big en een bloemkool. Het is een kruising tussen een big en een bloemkool. Jouw big, zijn bloemkool. Goed gelukt. En Annie, maar in je hoofd. Je mag het niet zeggen, want... Ja, die hormonale moeder staat er allemaal tussen. Die heeft er hard voor moeten werken met nietjes en zo. En ze staat er trots naast en zegt... En? Wat vind je van akelei? Wat is er toch mis met Ali en Teuny en Wim, begrijp je? Akelei. Trouwens, het was een jongetje, heette Wolk. Wolk. Ja, dat is leuk als je 5 maanden bent. Een wolk van een baby. Maar die gozer wordt ook 28, begrijp je? Moet ook een Fortis ABN-vergadering voorzitten en zegt... Hallo, ik ben Wolk van de ABN. En dat het voltallige bestuur zegt... Goh, ga eens regenen. Goed, maar je staat er... Ja, en je wil iets liefs zeggen, want Wolk is natuurlijk het leukste jongetje van de hele straat. Maar lelijk, maar leuk. Dus je zegt, kijk, wat een klein piemeltje. Is trouwens precies zijn vader. Ja, de waarheid is...
0: Ja, het is precies zijn vader. We gaan naar een ander iets. We gaan naar muziek. En ik heb muziek klaarstaan van Will and the People. En het heet Lion in the Morning Sun.

Ja, wat zingt hij nou, hè? Zingt hij liggen in de ochtendzon? Zingt hij ik lig in de ochtendzon? Of zingt hij ik ben een leeuw in de ochtendzon? Als je goed naar het liedje luistert, dan hoor je dat hij het over een leeuw heeft. Lion. En ik ben een leeuw en ik ben niet bang voor een muis. Goed, we gaan naar Miss Montreal. Door de wind.

0: Door de wind van Miss Montreal. We gaan naar het volgende nummer. En het volgende nummer is van Duffy en het heet Mercy.
1: Hit the beat and take it to the best.

0: Hier mag je stil zijn, dromen of gewoon luisteren. Blijf maar even bij ons.
1: Ja, precies. Blijf maar even bij ons. En wij gaan naar een nummer van Leslie Gore en You Don't Owe Me.

Ja, Leslie Gore zong dit in 1963. En nu is er zo'n campagne, dwingende controle. En ik zou zeggen, dat is al veel te lang dus... dat het nodig is dat vrouwen zich uitspreken... en zeggen dat ze niet van een man zijn... dat ze hun eigen persoon zijn... en dat ze zelf al bepalen wat ze doen. Doe dat, zou ik zeggen, als man. We gaan naar een nummer van Jimmy Cliff, Many Rivers to Cross.

Ja, dit was het weer. Dit was Nachtgedachten. Ik vond het fijn dat je luisterde en ik hoop dat je genoten hebt van alles wat voorbij kwam. Als je zo naar bed toe gaat, slaap lekker. Ga nog iets anders doen of moet je nog werken? Nou, doe het rustig aan. Ik bedank Tanja Helderman voor dat mooie gedicht. En ik ben er natuurlijk gewoon weer volgende week maandag om 10:00. En ik hoop dat jij dan ook weer luistert. Voor nu, een goede nacht en morgen gezond weer op.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

mama dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapte de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren